0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Weet nog goed als de dag van gisteren. Het bericht wat ik van je kreeg. Ik had nog hoop dat het goed zou komen. Tot het ongeneesbaar bleek. En wat moet je dan? Wat zeg je dan? Als je het leven met de dood niet meer rijmen kan. Wat moet je dan? Shit. Wat weet ik daar nou van?

0: feit bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch Expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip.

0: Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Omroep Het Hoge Land.

Yeah. Woo! On the man! On the man! Wee, wee! Jongen, ik maak me klaar voor buiten en ik ga mezelf wat munten maken, Johnny. Ik moet vandaag betalen, dus wat is er aan de hand? Whoop!

go. Je weet hoe wij dat doen, toch? We moeten die munten hard slaan. Want wat de ene mensen weggooien, dat kunnen de anderen nog gebruiken, toch? En als die andere het nog gebruikt, dan kan ik er nog geld voor krijgen.

Ritselen. Woep, ik word betaald. Vrije handen, vogelvrij. Ritselen. Woep, ik word betaald. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een zogeheten broodroosteraar. Zal ik even kort uitleggen? Deze twee gleuven, daar stop je dus slapbrood in. Kan oud zijn, kan nieuw zijn. Druk je dit ding naar beneden. Laat je hem 1-2 minuten zijn werk doen. Bam, komt het weer omhoog. Is het ineens hard, heet brood geworden met een beetje zwart erop. Oh, wacht even. Ik laat hem nou uit elkaar luisteren. Ik maak hem even beter. Kom ik hier weer terug. Is die van jou? €5. Oké? Okay?

0: famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben Don Lompe famous. Ik ben Don Lompe famous. Ik ben Don Lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.

schijn denkst toe dat ik zo oerdom ben en dat ik Tina nooit ken. Mami wicht en zes toe, der wiet noost.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor

0: explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
1: Op het Hoge Land.

Morgen is geen morgen meer. Als jij er niet bij bent, voel me hopeloos.

Zonder jou is een weg die ik niet wou. En de toekomst lijkt verdrietig, grauw. Maar zeg nooit, ik ben alleen. Zoveel vrienden om je heen. Die begrijpen wat je voelt. En precies wat je bedoelt. Ik ken ze heus niet allemaal. En ik spreek niet eens hun taal. Maar ze komen heel de stoet.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première-dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

maar zij is snap me pas als je erachter komt. Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot, heb het gevoel dat het niet anders kon. Hele strenge winters, dus we pakken zon. Hey, volgens mij is ze met je.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch Expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen in het Pieter.

0: Pittoreske dorp Winsum vindt u Geertsema slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema slaapcomfort.
1: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
2: Omroep het Hoge Land.

0: hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder

0: De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.
2: Wij zijn Eems Delta.
1: Dit is Morgenlicht met Rick Loop.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de programma's van Omroep Eems Delta en Omroep Dogelands. Welkom bij het geestelijk muziekprogramma Morgenlicht van deze 7 juni 2026. Voor de kerkdienst van vandaag gaan we straks schakelen naar de baptistengemeente Haverlicht hier in Delfzijl en daarin hoop voor te gaan dominee van Engelenburg. Ik begon vanochtend met een lied Ik wil u danken en dat was weer een oud lied in een nieuw jasje gestoken door Christiaan Verwoers. Prijs de Heer met blijde galmen en er wordt vertolkt door de christelijke mannenkoor Laudate uit Barneveld.

Het zingen in de zomer 2026 begint ook dit jaar weer in Urk. Op Urk en 15 juli aanstaande, dan zingt het Christelmannenkoor Eiland Urk onder leiding van Gerrit Schenkel, doet die dan mee op de woensdagavond. De zangavonden beginnen altijd om 7:30. 15 juli dus aanstaande woensdagavond 15 juli aanstaande, dan met medewerking van het Christelmannenkoor Eiland Urk. Ze zingen nu Stromen van Zegen.

We gaan instrumentaal toewerken naar de kerkdienst van vandaag. En deze komt vanuit de baptistengemeente Havenlicht hier in Delfzijl. En daarin hoeft voor te gaan dominee van Engelenburg. Dat gaan we doen met een medley van opwekkingsliederen, gespeeld door Jaap Kramer en Hendrik van Veen, van hun cd Jaap en Hendrik.

Het is bijna 9:30. We gaan over naar de Baptistengemeente Havenlicht hier in Delfzijl voor de kerkdienst van vandaag. De voorganger deze dienst is dominee van Engelenburg. Wij wensen u een fijne dienst toe.

Goedemorgen allemaal. Mooi dat we toch weer met een heel clubje ook nu bij elkaar mogen zijn. Maar de helft van de gemeente is er niet. 60 mensen staan op de camping in Borger. En we hebben het goed met elkaar. Ze hebben gisteren een hardloopwedstrijd gehouden en er waren er toch een paar bij die uitgedost waren. Dan gaan jullie volgende week de foto's van zien. Maar mooi dat wij vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Toch wel een beetje anders, informeler. Ik heb geen pak aan. We hebben alleen maar uilt op de piano. Beetje anders, maar ik denk niet minder. We mogen weten dat God in ons midden is. Er is vandaag ook geen zondagsschool. Dus de kinderen blijven in de dienst. Dus het zal misschien ook een klein beetje rumoeriger zijn. Maar we mogen met elkaar God eren, God aanbidden. Ook de mensen thuis van harte welkom. Degene die meekijken en luisteren via Radio Eemsdelta en via de livestream. We mogen ook met elkaar zo verbonden zijn. In deze dienst wordt ook avondmaal gevierd. Als u thuis avondmaal mee wil vieren, van harte welkom. U moet dan zelf wel voor de wijn en het brood zorgen. Maar het is ook mooi om ook, ondanks de afstand die er is, ook met elkaar op die manier verbonden te kunnen zijn. Zullen we een moment stil zijn en onszelf en de dienst aan de Heer geven.

Heer Jezus, dank u wel dat we ook op deze ochtend in uw huis, in uw gemeente mogen zijn. Dat we bij u mochten thuiskomen. Ieder is welkom om hier binnen te gaan. Dank u wel dat u een God bent, een gastheer die met zijn armen wijd staat. Ons wil ontvangen in uw nabijheid. Heer, u weet hoe onze week is geweest. Of we heel dicht bij u geleefd hebben. Of dat we veel domme dingen gedaan hebben, waardoor we afstand van u hebben gecreëerd. Maar dank u wel dat u ons nooit afwijst. Dat u een God bent die altijd ons nodigt en zegt, kom maar. Heer, niet dat u dingen die verkeerd zijn goed praat. Heer, maar u wil ze wel vergeven als wij ze belijden. Dank u wel dat we opnieuw ook mogen zeggen dat onze hulp en onze verwachting is van u, die de hemel en aarde gemaakt heeft. Heer, we belijden dat u de schepper bent. Dat u aan het begin van alles staat, maar ook dat u aan het eind van alles zult staan. Dat wij niet zonder u kunnen, maar we willen ook niet zonder u. Want u bent een God die trouw is. Die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is te doen. Heer, we zullen daar vanmorgen in het bijzonder ook weer stil bij staan. Dat u alles gedaan heeft om de relatie tussen mensen en u weer te herstellen. Dat u uw zoon gegeven heeft en dat we daarom ook mogen nemen van het brood en van de wijn. Ons opnieuw weer mogen realiseren welke hoge prijs u betaald heeft. Heer, wat bent u een groot God, een trouw God, een heilig God. En wat is het heerlijk dat we u ook vader mogen noemen. Dat we deel mogen zijn van uw gezin. Dat we als kinderen bij u mogen zijn. Heer, dank u wel daarvoor. En dank dat we mogen weten dat u uw genade en uw vrede zal geven. Dat we in deze dienst ook de verbondenheid, de gemeenschap mogen ervaren. Met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Als het goed is, heeft iedereen het mededelingenblad gekregen, maar we begrepen ook dat sommigen weer een storing hebben gehad, dat het toch niet bij iedereen is aangekomen. Staat niet zo gek veel op. Nou, wat ik net al zei, we zijn met een hele groep aan het kamperen. Op de camping wordt ook vanochtend een dienst gehouden. Maar ik weet niet of zij droog zullen zitten, zoals wij. Maar we hopen van wel. Aan het begin van de week heb je een lief en leed berichtje gekregen. Waarin Flip en Lini delen dat bij Flip in Duitsland een tumor is ontdekt. En er is van de week ook onderzoek naar gedaan. Morgen spannende dag. Komt weer verdere uitslag. We leven mee, we bidden mee. Ik kreeg van Ronald berichtje over Annette. Dat het niet zo goed ging met haar. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. En ze vroegen, donderdag is opgenomen, vroegen voor gebed. Vond het ook heel mooi dat we op de camping echt met 60 man in de kring hebben gestaan om te bidden. En ik kreeg later een berichtje van Ronald, bidden helpt, het gaat een stuk vooruit. En dat is toch ook wel weer heel rijk om dat ook zo met elkaar te mogen zien en beleven. Door moeilijke dingen heen, dat we ook dan schouder aan schouder naast elkaar en om elkaar heen mogen staan. Gisterochtend is Sarah Eva geboren. Sarah Eva Haneman. Oh, dochter van Talita IJsing. Zo is ze wat beter bekend. Gemeen hè, dat hij dit niet meteen in één keer duidelijk zegt. Dochter van Talita IJsing en van Johanan. En ik begreep dat het goed is met ze. Dus bij deze ook dat mooie bericht gedeeld. Dat waren de mededelingen. Er is één collecte vandaag. En we gaan verder met zingen. Voor alle kinderen heb ik een kinderlied gekozen. Ik wil meer en meer op Jezus gaan lijken. Maar dat geldt eigenlijk niet alleen voor kinderen. Dat geldt ook voor ons als volwassenen. En laten we dat met elkaar gaan zingen.

Nou, Wally, volgende keer mag jij de bewegingen komen doen. Mooi, man. Nou, ik heb begrepen dat er geen crash, geen zondagschool zou zijn. Wel crash? Oké, er is wel crash. The young children, they can go to the kindergarten if you want. En I was leading samen met Marta. So. We hebben dit jaar voor de mensen thuis het thema Ik ben die ik ben. Gods naam is Yahweh. En we hebben in het najaar stilgestaan bij eigenschappen van wie God is als vader. Na de jaarwisseling hebben we de Ik ben uitspraken van de Heer Jezus met elkaar gedaan. En we zijn nu bezig met een thema over wie de Heilige Geest is. Vanmorgen zal het gaan over de vrucht van de Heilige Geest. Hoe die vrucht van de Geest ook ons karakter mag vormen. Daar gaan we ook de volgende twee liederen over zingen. Over de Heilige Geest van God. En over de bron van levend water die in ons mag ontspringen.

levend water ontspring nu in mij. Vul mij met uw geest. En mag ik ook een fontein zijn van waar het levend water uitstroomt, zodat andere mensen ook mogen zien wie Christus is in en door mij heen.

De Heilige Geest vormt ons karakter. We gaan het vandaag dus hebben over de vrucht van de Heilige Geest. In 1992 ben ik gaan studeren aan de Evangelisch Theologische Hogeschool in Doorn. De Bijbelschool. En Adriaan Stringer was daar de directeur. Ik weet niet of jullie hem wel eens gezien hebben of ontmoet hebben. Maar Adriaan Stringer, dat was Adriaan Stringer. Een prachtige man die ook erg Stringeriaans kon zijn. Hij had een keer de weekopening. En hij sprak over de vrucht van de geest. En ik zal het niet vergeten. Zoals Stringer was, licht cynisch, confronteerde hij ons studenten met de realiteit van vrucht dragen en dat het een proces was. En we moesten niet denken dat dat van vandaag op morgen volledig gestalte kreeg in je leven. Het had tijd nodig. En Stringer had vrij slechte ogen en regelmatig stond zijn bril een stukje naar voren toe. En als hij dan mij aankeek, dan zei hij ook altijd zo, Arno. Echt met die hele lange o's. En dan wist ik ook, oh, irritant. Hij gaat weer wat tegen me zeggen waar hij helemaal gelijk in heeft, maar wat ik niet wil horen. Behoorlijk intimiderend kon die zijn. En het was ook leerzaam. Ik heb enorm veel van deze man geleerd. Veel aan hem te danken. Een mooie man. Een goede directeur en af en toe zwaar irritant. De meeste van jullie weten dat ik geen tuinman ben. Dat ik daar weinig tot geen verstand van heb. Dus ik heb Google maar gebruikt om eventjes iets te ontdekken, te leren voor mezelf. En ik ga dat nu vertellen. Dus er is geen eigen wijsheid. Maar wijsheid die ik via Google heb gekregen over vrucht dragen. Het begint bij een vruchtboom met in bloei staan, staat er. De bloem opent zich en toont haar lokmiddelen. Geur, felle kleuren en nectar. Het is bedoeld om insecten zoals bijen en hommels of de wind aan te trekken. Daarna krijgen we de bestuiving. Het stuifmeel, de mannelijke zaadcellen, komen terecht op de stamper, het vrouwelijke deel van de bloem. Dat gebeurt via insecten, de wind of zelfbestuiving bij een plant. En dan vindt de bevruchting plaats. Ik heb maar een net plaatje genomen. Zodat het stuifmeel op de stamper landt, groeit er een buisje naar beneden richting het vruchtbeginsel. De mannelijke cel smelt samen met een eicel. Dit is de daadwerkelijke bevruchting. Gaat het ook zo bij kool? Ja? Oké, dus het klopt nog steeds. Ja, ik voel de druk. En dan de vruchtvorming. Na de bevruchting sterven de bloemblaadjes af en vallen ze af. Het vruchtbeginsel dat zich onderaan de bloem bevindt, zwelt op en groeit tot de uiteindelijke vrucht. De zaadknoppen van het vruchtbeginsel ontwikkelen zich tot zaden in de vrucht. Ik ga ervan uit dat jullie het allemaal onthouden. Maar dit is het begin. Het is niet zo dat je dan direct een rijpe, sappige vrucht hebt. Dat vruchtbeginsel dat moet aan een boom blijven hangen. Dat moet de levenssappen indrinken, genieten van het zonnetje en groeien. Hoe lang doet een appel in Nederland erover om van zo'n worm, zo'n klein dingetje, een appel te worden? Is, jij weet het, maar iemand anders? Wie? Hoe? Ja. Heb ik precies staan. Jij krijgt een extra kopje koffie straks. En zoals een vrucht dus de tijd nodig heeft om te rijpen aan een vruchtboom, zo moeten wij ook rijpen als christenen. En dat was wat directeur Stringer ons wilde inprenten. Hij keek ons dan streng aan en hij zei: op dag 1 dat je christen bent, dan ben je nog niet zo ver als na 25 jaar. Maar door het woord te lezen, de levenssappen in te drinken, je te laten leiden door de Heilige Geest, wordt je karakter gevormd. En hij had helemaal gelijk.
Want gekneed en gevormd worden, groeien in liefde, wijsheid, inzicht, in toewijding, dat vraagt tijd. Maar het is wel essentieel dat we daarvoor aan de bloem, dat we als een rank verbonden zijn met, als vrucht verbonden zijn met de rank en de wijnstok. Die we toen van Adriaan Stringer mochten leren. En we zeiden ook allemaal, ja meneer Stringer, we zullen dat doen. En dat is ook een les die ik jullie mee wil geven. Niet per se een nieuwe les, maar wel een les vanuit het woord van God. Van hoe werkt die Heilige Geest. En we gaan lezen vanuit de Bijbel, Galaten 5 vanaf vers 13. Leven door de Geest. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de Geest. Dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. De aardse begeerten gaan in tegen de Geest. En wat de Geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerten. De een is in strijd met de ander. En u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerten aanzet zijn bekend. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en tovenarij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen zal overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. Een prachtige opdracht en uitdaging die we van God krijgen. En als gemeente, als havenlichters, hebben we het verlangen om te leven als discipelen van de Heer Jezus. We zijn immers niet een groepje gelovigen die iedere zondag bij elkaar komen omdat dat nu eenmaal zo hoort. Nee, we hebben met elkaar een verlangen om Jezus te horen spreken.

Anders de doper citeren. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Hij moet een steeds grotere plaats in ons leven krijgen, steeds belangrijker worden. En ik en mijn wil wordt steeds minder essentieel. Ik doe steeds verder een stapje terug. En wat is dat heerlijk en mooi dat we met elkaar een verlangen hebben, dat we een visie hebben, dat we een missie hebben, dat we ergens voor gaan. Maar wat is de dagelijkse praktijk soms ook knijterlastig? Want veranderen, dat doet altijd een beetje zeer. Veranderen betekent vaak dat je met dingen moet stoppen en dat je andere dingen moet aanleren. En dat gaat helemaal niet zo vanzelf. Als ik eerlijk ben, dan vind ik het moeilijk. Ik struikel nog wel eens op de weg met Jezus. En ik vind het mooie en het bijzondere dat God dan niet zegt, Arno, dit is de 6e keer dat je gestruikeld bent. Blijf nou maar lekker liggen, bekijk het maar. Maar dat er ruimte is om te kunnen falen. Vorige week is er een rapport gepresenteerd over de jongerencultuur, de jongere trends in de kerken. En wat jongeren zo essentieel vinden aan de kerk is dat er faalruimte is. En op zoveel plekken ligt er zo'n druk van je moet presteren, je moet presteren, je moet presteren. En binnen de kerk mag er ruimte zijn om dingen mis te gaan doen. Ik heb ooit een verhaal gehoord, ik heb dat niet kunnen checken of dat waar is. Maar dat Tina Turner en dat Desmond Tutu alle twee misdienaar zijn geweest. En Tina Turner moest een keer de beker met wijn aangeven aan de priester. En terwijl ze naar de priester liep, struikelde ze. En die priester die brandde haar af omdat ze dat verkeerd deed. En Tina Turner heeft zich afgekeerd van het geloof en wilde nooit meer naar de kerk. En Desmond Tutu was misdienaar en hij moest de beker met wijn naar de priester brengen en hij struikelde. En de priester zei, kan gebeuren jochie. Nou, waarschijnlijk niet op z'n Utrechts, maar hij kreeg de ruimte om te vallen, om het opnieuw te doen, een nieuwe kans te krijgen. En weet je, hoe mooi is dat, dat er ruimte is om het een keer verkeerd te doen. Kenan is de laatste keer dat hij hem ging helpen met de afwassen. Hij heeft hij ook iets laten vallen. En hij voelde zich enorm schuldig. En meerdere mensen zijn naar hem toegegaan. Hebben gezegd, het mag. We zijn hier een plek waar we geen fouten willen maken. Maar als er fouten gemaakt worden, branden we elkaar niet af. Paulus schrijft dat aan die gemeente in Galaten. Zoek het goede met elkaar. Zet elkaar niet die voet dwars. Laten we met elkaar zoeken hoe we het dichtste weg van Jezus kunnen gaan. Maar het gaat wel eens mis. En dan mogen we elkaar ook weer helpen om verder te gaan. Aan de buitenkant zien de meesten van ons er best wel aardig uit. Maar als we naar de binnenkant kijken, is dat ook mooi? We kunnen op zondag ons beste beentje voorzetten. We trekken meestal wat nettere kleren aan. We gedragen ons net even wat netter. We letten misschien even wat meer op onze woorden. Maar het gaat er niet om dat we zondags vooraan in de kerk zitten, netjes te zijn met mooie witte schoenen die je alleen op zondag draagt. Maar het gaat er ook om wie we door de week zijn. Hoe we zijn als andere mensen niet kijken. Hoe zit het dan met ons? En dan moeten de meeste mensen van ons wel erkennen dat karaktervorm ook wel een beetje weerbarstig is. Het kost tijd om te veranderen. Zoals dat vruchtbeginsel ook niet van dag één opeens een mooie rijpe sappige appel is. Zo moeten wij ook de tijd hebben om gevormd te worden, gekneed te worden. Ik zeg wel eens van God is de pottenbakker, ik ben de klei. Maar als ik die grote handen van God op het potje Arno zie afkomen, dan word ik daar nooit gelukkig van. Want dat kneden, dat doet zeer. En het heeft een doel, ik weet het. Maar dat proces van kneden vind ik echt niet leuk.
Maar God doet het wel.

0: Niet om ons te pesten, maar om ons mooier te maken. Karaktervorming, het is de manier waarop God ons dichter naar hem toe brengt. Vandaag een beetje dichter dan gisteren. Met als doel dat we helemaal dicht bij hem mogen komen. Want wat is het doel? Waarom heeft God ons überhaupt als mensen gemaakt? Wat is de wens van God voor jou en voor mij? God heeft ons geschapen naar zijn beeld. We zijn geschapen om hem te weerspiegelen. Om mens te zijn zoals God het bedoeld heeft. Het goede leven te leven zoals God het bij de schepping bedacht heeft. Tot eer van zijn heilige naam. Dat gaat niet vanzelf. Daar hebben we die vrucht van de geest voor nodig. Dat die in ons is en dat die gaat rijpen. Dat die ons karakter zal vormen. Ik ga nu een stukje niet uit de Bijbel gebruiken. Deze meneer, David Brooks, die heeft meerdere boeken geschreven. Onder andere het boek The Road to Character. En ik vond dat hij daar best wel een paar hele interessante dingen zei. Hij zei, er zijn twee aspecten aan het menselijke natuur. En hij noemde dat Adam 1 en Adam 2. Nou, dan heb je mij wel te pakken. Maar hij deed dat iets anders dan dat ik dacht dat hij zou doen. Hij schrijft, Adam 1 is ambitieus en streeft naar maatschappelijk succes. Naar aanzien en status. Adam 1 is de uiterlijke Adam. Die van de cv, en dan niet de centrale verwarming, maar je sollicitatiebrief. Adam 1 wil bouwen, creëren, produceren en ontdekken. Hij streeft naar een hoge status en wil altijd winnen. En dan heb je ook een Adam 2. Adam 2 is de interne Adam. Adam 2 koestert morele deugden zoals eerlijkheid, vriendelijkheid en nederigheid. Om de carrière van Adam 1 te ondersteunen moeten we onze kracht cultiveren. Maar om Adam 2 sterker te maken, moeten we de confrontatie met onze zwakheden aangaan. Dit is dus een beschrijving van iemand die geen christen is. De meeste mensen besteden veel aandacht aan Adam 1 en minder aan Adam 2. En hoe we een mooi, goed karakter ontwikkelen, wordt vaak wat minder geleerd tijdens de opleidingen, wordt wat minder aandacht aan besteed. Op school wordt je geleerd hoe je jezelf in de markt moet zetten. Hoe je de weg van succes kan gaan. Maar er is vaak weinig aandacht voor nederigheid. Eerlijk naar jezelf te kijken, te spiegelen of een reflectieverslag te maken. Wat Brooks vervolgens in zijn boek doet, is voorbeelden geven van de mensen met een sterk karakter, met een sterke Adam 2 kant. Maar we willen Brooks niet blijven volgen. We willen kijken naar wat Jezus zegt en doet. En de Heer Jezus zegt, weet je, wil je worden zoals ik ben, wil je de ultieme Adam zijn, dan moet je meer en meer op Jezus gaan lijken. En we hebben dat aan het begin van de dienst ook gezongen, dat we dat willen. We willen meer gaan lijken op hem. En daarom moeten we die karaktervorming ook ondergaan. En dat is niet een weg van je mot en je zal. Dat is niet een weg van dat we elkaar staan te controleren. Maar dat is een weg die leidt naar vrijheid. Zoals we net in vers 13 hebben gelezen. Het is, als we op Jezus willen gaan lijken, dan mogen we in de vrijheid gaan staan. Maar hoe doen we het over het algemeen als mensen? We willen allemaal wel het goede leven leven. We willen wel meer, mooier mens worden. We willen wel dingen verbeteren in ons leven. En dan gaan we vaak aan de slag. Hoe vaak ik niet begonnen ben met lijnen. We pakken een studie op. We kopen toch maar weer sportschoenen om weer te gaan hardlopen. We gaan beter ons best doen om op onze woorden te letten. En zo rond 1 januari zijn er honderden van die voornemens die we onszelf kunnen voornemen. En dan lijkt het wel alsof we de regisseur zijn van ons eigen leven. Ik stop met roken, ik stop met drinken, ik stop met, ik ga beginnen. Ik ga harder werken, ik ga meer kilo's afvallen, ik ga met wilskracht, ga ik. En in februari. We pakken het leven aan alsof het een huiswerkopdracht is. Een van de bestsellers die heel veel verkocht is, zijn de 7 effectieve eigenschappen van leiderschap van Covey. En het helpt ons om te denken van hoe kunnen we zaken beter aanpakken in het leven, in het leidinggeven. En we gaan daar strijd aan met onze eigen wil. We proberen een betere versie van onszelf te creëren. Maar lieve mensen, dit is de Adam 1 methode, zoals Brooks dat zegt. Het is Adam 1 denken. Als je maar hard werkt, als je je maar aan allerlei goede regels houdt, bezorg je jezelf wel een beter leven, dan verander je. Maar lieve mensen, je bent niet de regisseur van je eigen leven. Je redt het op eigen kracht niet. Waarom zijn zelfhulpboeken zo ontzettend populair? Omdat ze niet werken. Ze worden steeds maar weer gekocht. En steeds maar weer nieuwe boeken moeten er komen. Omdat het niet werkt. Anders had je aan 1 boek genoeg gehad. Dit is niet de manier. Laten we kijken hoe God karaktervorming aanpakt. Brooks zegt, om te kunnen groeien in karakter moet je de confrontatie met je zwakheden aangaan. En daar zou je dan mensen voor nodig hebben van buitenaf. Familie, vrienden, voorouders, regels, tradities, instituties, voorbeelden. Maar wij hebben de Heere God. Andere mensen hebben anderen nodig die hen vertellen wat ze verkeerd doen. Die moeten aangemoedigd worden. We gaan in een clubje afvallen. We gaan met een groepje hardlopen. We gaan. En heel vaak helpt het niet. En Paulus die houdt ons voor dat God die helpende hand is van buiten. God wil door zijn genade en door zijn Heilige Geest ons zo vernieuwen dat we op de Heer Jezus gaan lijken. En we hebben het gezongen en ik heb het al een paar keer gezegd, maar dat is dus ons doel. We willen meer en meer op Jezus gaan lijken. En dat kan alleen maar als die geest van God in ons is en gaat rijpen. En dan mogen we veranderen. Dan mag er in ons leven wat meer liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing gaan plaatsvinden. Prachtige eigenschappen waarin wij allemaal van binnen en van buiten een mooie mens gaan worden. Wat is het toch geweldig als mensen vragen aan een kennis van je, omschrijf Eiltjes. Tel, hoe is Mona? Wie is Sjoukje? En als mensen dan gaan zeggen, oh, dat is iemand, daar zie je heel veel vreugde. Daar zie je heel veel goedheid. In die persoon zie je zelfbeheersing. Als mensen vragen, wie is Arno? En jullie zouden deze eigenschappen over mij zeggen? Ik zou het geweldig vinden. En dat is toch hetgene waarvoor we gewoon gegaan. Dat we zo worden, dat we op Jezus lijken, dat het niet een leuk kinderliedje is, maar dat dat geleefd geloof is. Dat het zichtbare realiteit is. Dat onze buren zeggen van ja, maar weet je, hij babbelt niet alleen maar over Jezus, maar je ziet ook iets van Jezus in hem of in haar. We struikelen allemaal wel eens. Maar wat is het mooi dat als we realiseren dat over de dingen waar we over struikelen, de dingen in ons karakter die nog niet zo mooi zijn, dat God daar een perfecte oplossing voor heeft. Want bedenk maar 1 van de dingen waar jij tegenaan loopt En kijk eens wat God er tegenover stelt. Voor ieder probleem heeft God de oplossing. We hoeven niet te blijven zitten met een slecht karakter. God biedt ons die vrucht van de geest aan. En het zijn niet 9 losse vruchtjes zoals de losse druifjes aan een tros zitten. Het is een package deal. Als jij gaat groeien in liefde, zal je ook groeien in geduld. Als jij groeit in vriendelijkheid, zal je ook groeien in trouw. God is zo dat hij dit allemaal aan ons wil geven. Zal geven. En ja, het is een cadeautje wat we van God krijgen. Hij geeft het. Dus kunnen wij dan maar achterover gaan leunen en zeggen, ja, kom maar op. En als het niet komt, ja, dan is het uw schuld, dan heeft hij het niet gegeven. Nee, Paulus is daar ook duidelijk over. Hij zegt, er is een deel wat God doet, maar er is ook een deel wat mensen doen. Het is niet belangrijk wie de plant of begiet. Het is alleen God. Alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. Dat is de realiteit. Hij is degene die geeft. Hij is degene van wie de genade komt. Maar het is niet slechts alleen genade. God heeft een doel en een plan met ons leven. En dat hoeven we niet te bereiken door keihard te werken. Maar we mogen ook dingen loslaten. We moeten ook dingen zelf daarmee breken. Zelf aan de slag gaan om zo te leven zoals God wil dat wij leven zullen. Het kan soms een soort mentale rechtszaak zijn in je hoofd. Die balans tussen foute dingen en goede dingen. De werken van het vlees en de vrucht van de geest. Maar God zij dank, de rechtszaak is al voorbij. In en door Jezus zijn we vrijgesproken. Dus we mogen ontvangen wat God geeft. Hij is degene die schenkt. Maar de actieve rol voor ons is dat wij moeten breken met hartstocht en begeerte, schrijft Paulus. En daar komt onze inzet. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Kap eens met die rare gewoontes. Met die dingen die niet passen. Laat ook die dingen aan het kruis genageld worden. Door Christus kunnen we daar bevrijd van zijn. Weet je, we gaan zo meteen weer avondmaal vieren. En misschien is het wel goed om een van die dingen waar je steeds over struikelt, straks heel bewust in je gedachten te nemen. En te zeggen, maar ik wil het nu aan Jezus geven. Mag uw bloed erover gaan? Mag ik opnieuw realiseren dat juist daarvoor dat uw lichaam verbroken is om mij heel te maken, zodat ik niet verder ga met die werken van het vlees? Maar ik wil ze onder uw gezag brengen. Ik wil ermee breken en ik wil heel worden, zoals u dat ook aan mij aanbiedt. Door Christus zijn we bevrijd. En we mogen dan ons ook heel bewust richten op de vrucht. Ik denk dat jij in de kas wel eens onkruid moet weghalen. Dat denk ik. Is dat zo, Bernard? En waarom halen jullie onkruid weg uit de kas?
1: Omdat het niet gewild is.
0: Omdat het niet gewild is en omdat de andere dingen dan ook niet goed genoeg groeien. Want er worden voedingsstoffen weggejat. En weet je, zoals dat in de kas werkt, zo werkt het ook in ons leven. Wiet het onkruid. Ik ga even dominant zijn naar jullie. Wiet het onkruid, haal het weg, doe het weg, zodat die vrucht veel beter rijpen kan. Dat is wat God van ons vraagt. Ruim je rommel op. De kunst is wel om dit in balans te laten staan. Weet je, het is God die geeft. Maar wij zelf moeten ook inspannen. En ik merk dat er kerken zijn waar het alleen maar is God geeft. Het is alleen maar genade. En ja, het is genade. En er zijn kerken die zeggen, je moet je rommel opruimen, je moet je rommel opruimen, je moet je rommel opruimen. Ja, je moet je rommel opruimen. Maar het zijn twee dingen die samenwerken. God geeft en wij ruimen de rommel op. Het is niet het een of het ander. Het is het een en het ander. Is dat besnappelijk? Mooi. Ik wil meer op Jezus gaan lijken. En weet je, ik vind het heerlijk dat als ik terugdenk aan 25 jaar geleden, dat ik kan zeggen dat ik in die afgelopen 25 jaar gegroeid ben. Dat ik meer op Jezus ben gaan lijken. De startzondag heb ik jullie een kaartje gegeven en heb ik jullie gevraagd, waar wil je dit jaar in groeien? En ik weet niet of je het kaartje nog hebt. Van een aantal heb ik een foto gekregen en ik ga er nog een keer op terugkomen. Maar wat is het mooi als we van tijd tot tijd doelen stellen en dat we terug mogen kijken en dat we dan ook mogen zien, ja, die vrucht van de geest is in mijn leven gerijpt. Het is leuk om op de weegschaal te gaan staan en te zien dat het wat minder is geworden als dat de bedoeling is. Het is leuk om te zeggen, ik ben al 10 jaar lang niet meer aan het roken geweest. Weet je, maar mark the moment. Bedenk, waar ga je mee aan de slag? En wat is het dan heerlijk om ook te mogen zien dat er verandering is. Adriaan Stringer had gelijk. Op dag 1 zijn wij een ander christen als na 25 jaar. Onze senioren mogen een veel groter voorbeeld zijn in hoe het is om Christus te volgen als dat de twintigers kunnen zijn. Je loopt veel langer met de Heer. En wat is het mooi dat we in onze oude mensen ook iets van de Heer Jezus mogen zien. Want ik durf te zeggen dat ik de afgelopen 25 jaar gegroeid ben in het meer gaan lijken op Jezus. Maar ik ben nu bijna 2,5 jaar voorganger hier in deze gemeente. Ik zie ook dat er in de gemeente dingen gebeuren. Er is een verlangen om niet alleen maar te zingen, ik wil meer op Jezus gaan lijken. Maar als ik ook zie hoe we nu met 60 mensen aan het kamperen zijn. Iets van Gods geest is merkbaar op dat veld. De manier waarop we met elkaar omgaan. Als we daar in een kring gaan staan om te bidden voor Annette. Weet je, dan voel je iets van die heiligheid. En zo mogen we groeien. We hebben de vlag wapperen, Jezus naam boven alle naam. Maar dat is niet alleen iets voor zondag. Die vlag mogen wij ook in onze eigen straat, op onze eigen werkplek, op de sportvereniging zijn en laten wapperen. Die geest van God, die mag rijpen in ons en mag ons dichter brengen bij het doel waarvoor God ons geschapen heeft. God zal ons laten groeien en bloeien. Vanaf dag 1 dat we voor Jezus gekozen hebben, is Hij met dat werk in ons begonnen. En wij mogen een stukje zelfbeheersing ontwikkelen om daarin ook stappen te zetten. Wanneer we op de Heer Jezus steeds meer gaan lijken, Zijn naam steeds meer centraal zullen stellen in ons leven, Zijn woord tot ons nemen, dan zullen we groeien in karakter. En we zijn bij ons in de kerk niet zo gewend om met elkaar eenzelfde gebed uit te spreken. Maar ik heb een gebed wat ik heel graag met jullie wil gaan bidden. En ik snap heel goed dat als je een onbekend gebed gaat bidden, dat je eerst wel even wil weten wat dat is. En ik ga jullie 3 dia's laten zien waarop dat gebed verwoord is. En ik lees het voor en luister eerst maar eventjes en dan gaan we terug. En dan nodig ik jullie uit om met mij dit gebed te bidden als antwoord op de preek. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij. Jezus, uw liefde in mij. Jezus, uw vreugde in mij. Jezus, uw vrede in mij. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij. Jezus, uw geduld in mij. Uw vriendelijkheid in mij, uw goedheid in mij. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u over mij. Jezus, uw geloof in mij, uw zachtmoedigheid in mij, uw zelfbeheersing in mij. Amen. We bidden dat de vrucht van de geest met al zijn aspecten in ons zal zijn. En ik wil je uitnodigen om hierbij te gaan staan. En als je wil, bid dit gebed dan met mij mee. Heere Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij. Jezus, uw liefde in mij. Jezus, uw vreugde in mij. Jezus, uw vrede in mij. Heere Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij. Jezus, uw geduld in mij. Jezus, uw vriendelijkheid in mij. Jezus, uw goedheid in mij. Heere Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij. Jezus, uw geloof in mij. Jezus, uw zachtmoedigheid in mij. Jezus, uw zelfbeheersing in mij. Amen. Ik heb dit gebed ook heel veel keren uitgeprint. Straks bij de uitgang en in de koffiekamer ligt een kopie daarvan. En misschien is het wel mooi als je er eentje meeneemt en je voorneemt om de komende tijd, de komende week, de komende maand, dit gebed ook één keer per dag te gaan bidden. Het is aan jou. We leven in vrijheid, het is geen opdracht. Maar ik wil het je wel aanreiken als mogelijkheid. Laten we als antwoord op de preek zingen. Maak mij een beeld van u. Een bekende Johannes de Heerlied. Waarbij we ook dat verlangen uitspreken met andere woorden. Waarin we zingen, ik wil meer op u gaan lijken. Maak mij een beeld van u.

0: We mogen met elkaar het avondmaal vieren. Ook thuis mag u meedoen met het vieren van het avondmaal. En als inleiding wil ik lezen Johannes 6, vers 51 tot en met 59. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Nu begonnen de Joden hevig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man zijn leven, zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus werkelijk: ik verzeker u, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, heeft u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag laten opstaan. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten, zij zijn gestorven. Maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven. Dit alles zei hij in de synagoge van Capernaum toen hij daar onderricht gaf. Jezus spreekt deze woorden uit en het maakte hem niet populair. Als we een gedeelte verder lezen, zien we dat heel wat van de mensen die hem in eerste instantie volgden daar geen zin meer in hebben. Ze willen niet langer met hem optrekken. Ze haken af en volgen hun eigen weg. De woorden van de Heer Jezus zijn voor hen te radicaal. Maar die woorden zijn eigenlijk ook wel heel erg mooi. Kostbaar. Twee hele bijzondere beloftes staan in dit gedeelte. De Heer Jezus zegt: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En de Heer Jezus zegt ook: wie mijn vlees en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Die verbondenheid. De geest die God geeft, die in ons wil wonen, die maakt dat we zo'n intieme relatie met elkaar mogen hebben. Dat we eeuwig leven mogen krijgen en dat we mogen weten dat God in ons wil wonen. En daarom is het ook belangrijk dat we daarbij stilstaan. Want in de nacht waarin de Heer Jezus gevangen is genomen, met het doel om hem uiteindelijk de dood te brengen, dat Jezus tijdens die Pesachmaaltijd ook dat brood neemt. Het breekt en deelt en zegt: dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gegeven. En dat hij aan het eind van de maaltijd ook de laatste beker neemt. Er waren meerdere bekers bij de Pesachmaaltijd. En opnieuw verwijst hij naar zichzelf met de woorden: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Deze woorden bepalen ons bij wie Jezus is. En dat Jezus, toen hij nog in leven was, ons vertelt dat hij zijn bloed gaat geven zodat wij leven mogen krijgen. Jezus moest zijn bloed geven om ons de vergeving te schenken. Dat de scheiding die er was tussen mens en God door de zonde, dat die kloof overbrugd zou worden. Er was een zondebok nodig die als offer zou dienen. Die alle gramschap van de zonde op zich zou nemen. En het is allemaal op Jezus terechtgekomen. En hij heeft overwonnen. Hij heeft de dood verslagen. Hij heeft de zonde verslagen. En het gesprek wat de Heer Jezus had over brood en wijn heeft een enorm diepe betekenis gekregen. We mogen weten dat als we straks een stukje van het gebroken brood nemen, en we hebben dit keer matzes, omdat dat wat makkelijker voor te bereiden was en we in een kleinere groep zijn. Als we daarvan mogen nemen, We mogen realiseren dat hij zijn lichaam heeft laten verbreken. Maar dat daardoor wij één heel mogen zijn. Dan mogen we ook beseffen, het gaat niet bij dat avondmaal om mij. Maar het gaat om hem die daar aan het kruis gehangen heeft. Om ons heel te maken. Het helpt ons om stil te staan bij wie God is. En als we dat verlangen hebben, maak mij een beeld van u. Ik wil zijn zoals u. Dan zullen we dat nooit als Adam 1 op eigen kracht voor elkaar kunnen krijgen. We zijn niet de regisseur van ons leven die de verlossing kunnen bewerken. Maar het is zo keihard nodig dat Christus dat voor ons gedaan heeft. En als je mag weten door genade dat je een kind van God bent, dan ben je ook van harte welkom om mee te doen met het avondmaal. Bij ons in de kerk is het gewoonte dat als je voor de eerste keer meedoet met het avondmaal, dat je even gaat staan, dat je zegt wie je bent en wie de Heer Jezus voor jou is. Nou zijn we niet met een hele grote groep en toch zijn er denk ik een paar mensen die voor de eerste keer met het avondmaal misschien mee willen doen. Dus wie wil voor het eerst meedoen met het avondmaal hier in deze gemeente? Nee? Ja. Jane? Please stand up and will you call your name and explain who is Jesus Christ for you?
1: Please go to church.
0: Yeah.
1: To me, Jesus Christ is my Savior. I believe he died for me and I believe I'm alive because of him. And he's the one who makes it possible for me to be alive, to have this health and he makes it possible for me to thrive in each and every day. Yeah.
0: Yeah, wonderful. It's a privilege for us to share together the table of the Lord. Thank you. Dit is Jane. Ze komt uit Kenia, maar ze woont hier in Delfzijl. En ze vertelt dat ze door Jezus het leven heeft gekregen en ook het leven wil leven. En dat ze verlangen heeft om zijn weg te gaan, even in eigen woorden. Anyone else? Nog iemand anders? Dan mogen we weten dat Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleefd een brood nam en het brak. Een heel brood. En hij werd verbroken voor ons. In de stukken van het leven heeft hij vervolgens ook weer bij elkaar geraapt om ons één te maken. En dat is het mooie, dat we daarvan mogen eten. Dat we daar met z'n allen van mogen eten. Allemaal verschillende mensen die samen het deel zijn van het lichaam van Christus. Ook zijn gemeente. En hij zei, dit lichaam, het brood staat symbool voor het lichaam dat voor jou verbroken wordt. Doe dit elke keer als je hiervan neemt om aan mij te denken. Je eerste keer avondmaal?
2: Nee hoor.
0: Tweede. Als oudste?
2: Tweede.
0: Tweede? Oh, je bent gewend. Je mag ervoor bidden. En danken.
3: Heer, dank u wel, Heer, voor het gebroken brood, Heer, wat symbool staat voor het gebroken lichaam van u. Uw lichaam gebroken voor ons, Heer. Het is toch onbegrijpelijk. Heer, u was zonder zonde en zonder enige blaam. En toch heeft u het voor ons gedaan, Heer. Heer, dank u wel daarvoor dat u zelfs tot door de dood gegaan bent, Heer. En dat u nu een plaats voorbereidt in de hemel voor ons. Heer, maar u hebt ons niet alleen achtergelaten hier op de wereld, Heer. U hebt uw geest gegeven om ons te helpen, om ons karakter te vormen, Heer. Heer, dank u wel daarvoor, Heer. En dank u wel dat wij niet hoeven te presteren hier op aarde, maar dat we ook mogen falen, Heer. Heer, maar dat we steeds weer bij u terug mogen komen. Dank u wel daarvoor. Amen.
0: Amen. We wachten eventjes met eten tot iedereen heeft.

Jezus de beker. En zei, deze beker staat symbool voor het nieuwe verbond wat gesloten wordt door mijn bloed. Iedere keer als u daaruit drinkt, doe dat dan tot mijn gedachtenis. Laten we drinken. Stilstaan bij wie Jezus is. Misschien ook even stilstaan bij hetgeen waar we vaak over struikelen. En datgene geven aan de Heer. Bewust voor kiezen om het los te laten. En het onder het kruis te brengen. Om het kruis te laten slaan. En God te vragen, wilt u met uw vrucht van uw geest mij de kracht geven om hierin ook meer naar uw beeld te veranderen. Heer Jezus, dank u wel dat we mogen nemen van de wijn. Dat het niet zomaar een slokje wijn nemen is of druivensap. Maar dat we stil mogen staan dat u uw bloed gegeven heeft. Om de dingen die niet fraai zijn in ons leven te veranderen. Heer, met het drinken van de wijn belijden we dat het nodig is dat we moeten veranderen. Zingen we eigenlijk opnieuw, maak mij een beeld van u. Ik wil meer op u gaan lijken, Jezus. Heer, we willen het onkruid weg hebben. En we willen alleen vrucht dragen, tot eer van uw heilige naam. Dank u wel dat u bijna alles gedaan heeft wat daarvoor nodig is. En dat wij zelf daar ook een stukje in kunnen doen. Geprezen zij uw naam. Amen. We hebben wijn en druivensap. De lichte kleur is de druivensap, de donkere kleur is de wijn.

0: God, en dat is het ook een genade dat we kinderen van u genoemd worden. U woord zegt het ook, Heer, dat we dus u kennen, Heer, u hebt aangenomen, mogen we kinderen van Allerhoogste God zijn. Dat we u in de prijs in de naam, Heer, wie u bent. Heer, maar u hebt ook Godse leven. Heer God, het is onbegrijpelijk, Heer, onbegrijpelijke genade. Dank u wel. Heer God, en wil u zou ik leren mogen vanuit die genade te blijven leven. Iedere dag opnieuw. Heer, dat we een beeld van u zijn, die van ons zorgen. Heer, hervorm ons naar het beeld. Heer, help ons zeer om op u gericht te blijven. Heer, in ons persoonlijk leven, ook als gemeente. En ook voor hen die moeten kennen. Heer, als ik weer de Heer God ook voor dit, Heer. Heer, die jou de komende weken ook onderzoek en uitslagen krijgt. Heer, God, we bidden om uw kracht. We bidden om uw nabijheid. We bidden om uw zegen. Heer, we bidden dat u uw kracht wilt geven. Heer God, en we mogen ook bidden dat u herstel wilt geven. Heer God, en we bidden ook hier dat u dit wilt geven. Dank u wel, Vader, dat we ook dit in uw ruimte mogen geven. En dit mogen bidden in Jezus' naam. Amen.
1: Vader in de hemel, Heer, dank u wel, Heer, voor dit moment, Heer, dat wij zo samen aan uw tafel mochten zijn, Heer. Vader, dank u wel, Heer, dat uw bloed gevloeid heeft, Heer, voor onze zonden. Dat u uzelf gegeven hebt, Heer, alles gegeven hebt, Heer. Heer, dat we eenmaal behouden mogen zijn. Bij u mogen leven in alle eeuwigheid. Vader, dank u, Heer, voor het wonder dat wij dat in vrijheid hier samen mogen doen. Dat wij in vrijheid mochten luisteren, Heer, naar de preek van deze morgen, Heer. Waar u ons zoveel te zeggen heeft, Heer, dank u wel daarvoor. Dank u voor uw zegen van alle dagen, Heer, dat u bij ons bent, alle dagen. Heer, dat u met ons meegaat, voor ons uitgaat. Heer, dat onze hoop en onze verwachting op u mag zijn, Heer. Dank u ook, Vader, dat we mogen bidden voor Annette. Heer, u wil haar ook kracht geven, wil u genezende handen op haar leggen, Heer. U bent de heelmeester. Wil met allen zijn, Heer, die zo met een ziekte te worstelen hebben, Heer, en een vermoeidheid. En Vader, wil hij kracht geven om te dragen, Heer, want u bent ook daarin een God van wonderen, Heer. Voor de zegeningen die u daar ook in geeft, Vader, dank u wel daarvoor. Heer, dank u, Heer, dat we zo willig om en alleen mogen staan, Heer, want u wilt gebeden zijn, Heer. En het gebed doet wonderen, Vader. Vader, dank u dat u leeft in alle eeuwigheden en dat u nooit verlaat wat uw hand is begonnen. Heer, ik wil u danken, u loven en prijzen, Heer, voor die wonderbare liefde voor ons. In Jezus' naam. Amen.

0: Heer God, dank u wel dat u leven geeft. Dat u Talita en Johanan een dochter gegeven heeft, Sarah. En we willen bidden, Heer, dat dit kleine meisje mag uitgroeien tot een vrouw die u zal kennen, u zal volgen, u zal dienen. Wilt u Johanan en Talita zegenen in de opvoeding? Mogen de familie en vrienden die eromheen staan, de gemeente die eromheen staat, ook zo'n aanstekelijke en aantrekkelijke christenen zijn, Heer, dat deze kleine meid ook niet anders zal willen, Heer, dan haar knieën gaan buigen en u gaan aannemen als haar redder en Heer. Heer, wilt u dat machtige werk ook in haar doen. Heer, we willen ook als gemeente bidden voor de dochter van Janna, Naomi. Heer, u weet wat er gebeurd is in het slaapwandelen, de lelijke val die ze gemaakt heeft, zorg die er is over haar gezondheid en het herstel. Heer, we dragen ook haar aan u op. Dat ze zowel lichamelijk, maar zeker ook geestelijk mag opgericht worden, Heer. Wilt u uw zegenende handen ook op haar leggen? Heer, en zo bidden we voor onze senioren, voor onze chronisch zieken, voor de mensen die acuut ziek zijn. Heer, u weet dat we velen hebben ook in ons midden die worstelen. Heer, u weet van de relaties die ingewikkeld zijn op het moment. Heer, waarin we zien dat er ook een strijd is. Heer, we willen danken voor de overwinningen die we de afgelopen tijd mochten zien. Heer, u bent een groot God. We beseffen ook dat karakter soms juist door moeilijke dingen heen gevormd wordt. Heer, maar we vinden het niet fijn als uw grote handen op ons afkomt om ons te kneden. Maar dank u wel dat het altijd gebeurt met een doel. En daar prijzen we u voor, want we willen meer op u lijken. Amen. Amen. We waren de collecte nog vergeten, dus die gaan we eerst doen. En dan zal ik de zegen uitspreken en zullen we zingen met elkaar, we reizen met elkander.
1: We zijn bijna aan het einde gekomen van het Christelijke Muziekprogramma Morgenlicht van deze 17 juni 2026. En deze uitzending werd bij de Baptistengemeente Haverlicht hier in Delfzijl. De volgende was dominee van Enkenburg. Namens Rick Volkenzijl wordt voor u de techniek, presentatie en samenstelling van dit programma. Dit programma is er weer aanstaande zondag, 14 juni. Dan komt de kerk nu vanuit de Kruiskerk in Delfzijl. Dan ben ik er niet, maar de honneurs worden waargenomen door collega Dirk van Nieuwpoort. Namens alle medewerkers van Omroep Eems Delta mag ik u dankzeggen voor het luisteren. En u allemaal nog een goede zondag toe wensen. Maar dan gaan we nog snel even terug naar de Baptistengemeente Haverlicht. Aan hier in Delfzijl tot aan de klok van 11 uur.

0: Nou, een mooie foto van de kampeergasten. Ik heb hier niemand met een dekentje over de knieën gezien, maar daar zo te zien meerdere. Dus wij hebben het wat warmer als dat zij het hebben. Maar het ziet er gezellig uit. We hebben twee grote partytenten, of nee, een grote en een kleine partytent naast elkaar staan. En daar hebben zij de dienst gehouden. Ik mag jullie de zegen geven en daarna zingen we met elkaar. We reizen met elkander. Het is onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die zijn aangezicht over ons laat lichten. Ons diep in de ogen kijkt en zegt, ik geef je mijn genade, ik geef je mijn vrede. Jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter. En je mag gaan, je mag mijn getuige zijn, je mag vrucht dragen en een verschil maken in deze wereld. Wees gezegend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dank voor alle mensen die thuis ook hebben meegekeken. Wij zingen nog met elkaar het traditionele baptistenlied aan het eind van de avondmaalsdienst. Wij reizen met elkander.
1: Kom een beetje.
2: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Hoogland.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft drie verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er een brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De drie inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep het Hoog.

0: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Omroep het Hoge Land.

0: a Stevie Gall al drum.
1: How you doing? Are you cold?

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken...

0: informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Omroep het Hoge Land.

Ik heb er een tietje nooit zo'n, ah. Het was zo'n schiere mind, ah. Een dikke batterij en een gooie kop. En als een beeld ging trillen, was het och mijn god. Ze keek hem zo uit de boksen. Had een hele dure smoke en ze deed haar vlog. Maar waar ze nou zit te kraam, ja dat wordt genoeg. En van wat ik heb gehoord, dat ze zijn goud verdient.

is alle moed. Ik heb de helft van wat ik denk niet verteld, dus we weten precies elkaar.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

boeken. Moet naar school, want anders krijg je een boete. Hoor mijn moeder van beneden roepen. Ja, je toekomst die is ver te zoeken. Mama, ja, ik ga het maken later. Zal je veel euro's overmaken. Weet dat je dan nooit zal klagen. Voel me jong, dom en

het droom gehad.

werd vanmorgen vroeg wakker, deed mijn raam open. En ik zag mensen net als mieren door de straat lopen. Allemaal op weg, want succes is de droom. Wat vroeger te druk was, is nu heel gewoon. Ze zoeken allemaal promotie of een topbaan. Dat is de reden dat ze opstaan. En als ze niet werken, gaan ze rondreizen. Ze doen alsof ze zoeken, maar ze ontwijken. En ze doen alles voor cijfers, en dat deed ik ook. Maar als je niet kan vertellen, dan is het zinloos. Ik kan het niet alleen, al is het mijn droom. Maar gelukkig heb ik jullie tot de

Soms wil ik weer gewoon die groep sukkels zijn. Proosten met een euroshop een halve liter. Want er zaten 5 snaren op gitaar ergens op een zolderkamer. Maar zo maakten we toch al die liedjes.

0: dan dat ik alles win, maar mezelf kwijtraak.
1: Succes is maar een illusie.
0: Want hoeveel dagen in mijn eentje is de prijs waard?
1: Liever verlies ik met jullie.
0: Dus als het moet, dan neem ik

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma.

0: staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.

dat asiel. Beluisterst hem in jaskroeg en zat onder het kwiel. Du was van een old man, maar hij kwam op tijd. Waar is, ik zag die ogen, wat was ik dan blind. Ging ze met Noroes en keek ze die ogen moed. Geduldig moest ik wezen, ik haalde die snoet. Maar al gauw was toen wind, wie mij allemaal toes. Waar is, was het beste?

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep het Hoge Land.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen, met Marianne.
1: Technischexpertjansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ondertussen is het weer tijd geworden voor onze live artiesten van vanavond. We schakelen over naar het halfpaaldium hier in discotheek Skopje te Hikstijdie. Mijn naam was Gerard en voor deze gelegenheid sla ik graag de microfoon af aan collega's.

0: Misschien kennen jullie de Hoornse Plas, dat is een kunstmatig aangelegde recreatieplas.
1: 10 minuten vanaf staat fietsen en je ligt een plaats kloor.
0: Ja, dat kan je toch niet.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijke vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer, geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Nou, daar zijn we dan weer, Mike. Ja, we waren helemaal onder de indruk van onze TikTok.
1: Ja, we zijn voor de eerste keer een hele installatie hier zo ook op TikTok te zien.
0: Ja, live op TikTok. Dus iedereen die dit nu hoort, die kan nou ook even de telefoon pakken.
1: Je hoeft niet via de televisie of via de radio. Nee. Of de website. Je kan nou ook gewoon TikTok inloggen en dan zoek je Kom Minder.
0: Ja.
1: En dan zie je ons en dan hoor je ons. Kijk, dat kunnen we gewoon
0: zwaaien allemaal even.
1: Ja.
0: We hebben ook zo neergezet dat hij van jou van de goede kant een beetje pakt.
1: Ja.
0: Dit is wel een hele slechte kant trouwens.
1: Ja. In jouw goede oor.
0: Ja. Goede avond is dat inmiddels. Het is 6 uur geweest. Het is zondag 7 juni. En we gaan deze keer een WK-special doen.
1: Ja, Mike. Omdat jij zoveel van voetbal houdt.
0: Ja, ik hou zoveel van voetbal.
1: Doen we een WK-special? Ja, komt er.
0: Ik moest er wel heel lang om zeuren. Hè. Ik vind het zo leuk, Mike. Ja. Voetbal.
1: Ja, vorige week had je het nog over, hoe heet die? Jij dacht dat Cristiano Ronaldo die oude was met dat toefje voorop.
0: Ja, ik dacht dat Hans van Breukelen nog op doel stond.
1: Ja, dat bedoel ik. Dus misschien leer je nog wat een beetje bij.
0: Ja, nou ja, wie weet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, we zullen zien.
0: Teach me, zou ik zeggen.
1: Ja. Ik ga mijn best doen. Ja, ik heb vorige week eerste oefenpotje gezien van Nederlands elftal. Ik heb hem uitgekeken, maar het was niet best.
0: Maar ik heb het gehoord. Ik heb het niet gezien.
1: Mensen kunnen nou beter verliezen en slecht spelen dan op het WK goed.
0: Ja. Kijk, en nou ben ik niet zo'n super voetbalfanaat of zo. Maar ik hoop natuurlijk wel dat Nederland het heel goed doet. En uiteraard ook dat ze straks op WK gewoon wereldkampioen worden.
1: Natuurlijk.
0: Ja, dat zou fantastisch zijn.
1: Daar zijn we in Nederland toch wel een beetje aan toe.
0: Ja, precies. Dat zeg je precies goed. Ik wou eigenlijk zeggen, van het zou echt een oppepper zijn voor dit land.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Van, zoals wij het allemaal doen hier zo. Kijk maar naar de politiek. Eigenlijk komt hier gewoon niks van de grond. En dat zou... Nee, eigenlijk helemaal niet, behalve ons programma dan.
1: Ja.
0: Dat gaat zich prima. Maar dat zou toch echt een oppeppetje zijn. Ja.
1: Dat vind ik ook.
0: Goed.
1: Dat ze er lang in komen, dat we lekker kunnen feesten.
0: We hebben ze uitgezocht. Alle nummers wat een beetje met de voetbal te maken heeft. Hè? Ja. Met WK, EK, et cetera. Noem maar op.
1: Gewoon van alles en nog wat.
0: Ja, volgens mij is het echt wel weer een hele leuke lijst geworden.
1: Ik heb het best gedaan.
0: Ja.
1: Ja, nog wat toevoegingen.
0: Ja, een klein beetje nog.
1: Bij elkaar werd het wat. Maar de eerste die ik had uitgekozen was Shakira met Waka Waka.

0: En je hoorde Shakira met Waka Waka. En dat was eigenlijk wel het officiële WK-nummer van 2010.
1: Ja.
0: Maar daar was niet iedereen het mee eens.
1: Ik vind eigenlijk die Waving Flags, dat staat mij beter bij.
0: Ja,
1: 2010.
0: Ja, precies.
1: Maar misschien ook wel door de computerspelletjes die ik dat moment deed. Ik was nog wel van de FIFA en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus.
0: Dus laten we maar zo zeggen, er waren twee nummers voor het WK van 2010.
1: Ja, nou, ik vond het echt een geweldig WK doen.
0: Dat was hartstikke leuk.
1: Wat ik nog weet, die ongelooflijke goal van Bronckhorst.
0: Dat was
1: vierde zijkant, zo binnenkant paal. Echt ongelooflijk.
0: Dat je er allemaal nog weet, hè?
1: Ja, nee, dat zijn wel van. Ja. Ja, dat was wel een bijzonder WK. Het zweetje vond ik ook mooi. Zuid-Afrika, stadions, ja, geweldig. Maar die vervelende.
0: Vuvuzela.
1: Vuvuzela.
0: Ja,
1: geweldig. Nee, ja, dat echt heel leuk.
0: Dat gaf wel een stuk lawaai in die stadions. Ik had er ook één, zo'n oranje.
1: Ja, ze gingen in de stadions, gingen ze op de duur dat geluid van het publiek ook minderen om te filteren. Ja, geweldig. Ja, iedereen had zo'n toeter op straat. En toen ze doorkwamen, iedereen liep dus. Ah, geweldig. Ja, echt. Ja. Ik heb er vijf van. Ja, en dan weet ik dat ik alle wedstrijden thuis heb gezien. Ging het heel goed. En de finale ging ik lekker met een hele grote groep kijken. En toen verloren ze. Dus ik kijk gewoon alle wedstrijden thuis. Ik ga dat nergens anders kijken. Dan komt het helemaal goed. Dan worden we gewoon wereldkampioen.
0: Je bent wel een beetje bijgelovig. Dus.
1: Ja, heel erg bijgelovig.
0: Je vertelt het wel met veel passie, Mike. Dus ik merk echt aan je dat je er ook echt van kan genieten. Net zoals heel veel mensen hier in Nederland.
1: Ja. Nou, wat jij een beetje met Formule 1 hebt.
0: Ja. Alhoewel het vandaag niet zo heel best was.
1: Nee,
0: helaas. Dat Max gelijk bij de start de motor hem in de steek liet. En dat doet mijn hartje natuurlijk wel een beetje pijn. Want het merk motor wat daarin zit, daar heb ik wel wat mee.
1: Mm.
0: En toch laat je me in de steek. En dat, ja, was niet zo'n leuke dag.
1: Nee, voor jou niet.
0: Nee, maar aan de andere kant, Hadjar, zijn teammate.
1: Ja.
0: Die is wel derde geworden. Met dezelfde auto, dezelfde motor. En dat is eigenlijk, dat is ook al een hele tijd geleden, dat Max, zijn teamgenoot, ook op het podium stond.
1: Ja, dat is wel.
0: Dus wat dat betreft was het ook wel weer een goede dag.
1: Heeft hij de motor verzopen of zoiets?
0: Ja, hij kon een show niet vinden, denk ik.
1: Ja, nee. Wat hebben we nog meer op het programma? Ja, we gaan even een stukje terug naar 1998. Ik kan het wel herinneren. En voor jou is dat een week geleden natuurlijk.
0: Nee, daar is hij weer.
1: Ja, je moet altijd even een grapje maken over de leeftijd. Nee, maar je had een Engelse en een Spaanse versie, weet ik wel. Maar ja, het is het officiële WK-lied van 1998.
0: Ja.
1: Ricky Barton.
0: La Copa de la Vida.

0: Gianna Nannini en Eduardo Benato.
1: Ja, nou, ik vind het knap. Ik ben blij dat jij het uitspreekt. Dat ik het niet.
0: Ik struikel haast over mijn eigen tong. Maar als ik heel eerlijk ben, hij staat mij niet meer bij, hoor.
1: Nee. Het is ook in mijn vroege jeugd natuurlijk. het is uit 1990. Het is WK in Italië.
0: Ja.
1: Ook in Italiaans natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: Ja.
0: Maar nergens ik zeg, het zegt me niks meer. Ik was toen toch al, ik had wel een leeftijd dat het al wel een beetje blijft hangen. De kwapjes zaten er aan.
1: Ja. Het zei mij ook niet zoveel.
0: Maar de volgende, die zegt mij veel meer. En die is ook een van mijn, ik struikel alweer, van mijn favoriete groepen. Die is van New Order.
1: Ja.
0: En New Order is wel bekend van Blue Monday.
1: Ja.
0: En die hebben ook een nummer gemaakt.
1: Ja, dat is meer.
0: Ook, toen met de WK.
1: Ook WK 1990. Dat was echt voor Engeland natuurlijk.
0: Ja, en dat was ook in 1990.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk zitten we weer op 2 in 1 jaar.
1: Nou. Goed, hè? Heb ik dat zo uitgezocht?
0: Hoe heb je het voor elkaar gekregen?
1: Nou, volgens mij wel.
0: Of is er ook weer zo'n verhaal van eigenlijk was het de ene, maar de andere was toch eigenlijk weer leuker?
1: Nou, misschien als ik hem hoor, dat ik denk van ja, dat is hem.
0: Nou, we gaan het gewoon proberen. Ja? Dit is New Order en World Emotion.
2: Well, some of the crowd are on the pitch. Some of the crowd are on the pitch. They think it's all over.

0: Dat was New Order with World in Motion.
1: Ja. Speciaal voor Engeland, hè?
0: Speciaal voor Engeland, ja. Daar zit ook weer een verhaal aan. Toch?
1: Ja. Er komt straks nog een nummertje voor Engeland.
2: Ja, maar die Engelsen die denken echt dat zij voetbal ontdekt hebben. Ja, die regels zijn daar wel een beetje ontstaan enzovoort. Maar voor mij, als ik dat goed geleerd heb vroeger, dan werd het in Mexico eigenlijk een beetje ontdekt. Met de, hoe noemen die? Die Maya's en Azteken enzovoort. Dan hadden ze in een soort arena hadden ze een ring en met een bal. En die moesten ze door die ring met hun voeten heen krijgen. Voor mij komt het heel vroeger eigenlijk begonnen in Mexico.
0: Dus maar, volgens jou is het voetbal zo een beetje ontstaan?
2: Ja, voor mij wel. Als ik dat goed en zo is het een beetje overwaaid. Maar voor mij waren die een van de eerste.
0: Dus niet echt in Engeland, zeg maar?
2: Nou, vind ik niet.
0: De Engelsen claimen
2: zo
0: het wel.
2: Zoals ik het geleerd maar, heb. Maar,
0: wat die Engelsen wel uitgevonden hebben, is die voetbalhooligans natuurlijk. Hè.
2: Ja, nee, het hele sfeertje en echt het grootmaken.
0: Ook dat.
2: En, ja, dat is Engeland. Ja, hey, ja, we hielden net zo'n mooie, want we zijn ook op TikTok live. Het papier voor de camera van, nou, hier kan je ook naartoe appen. Als je niet op TikTok wil appen, maar dan kan je ook voor ons in de studio hebben wij ook een WhatsApp. Alleen, als je dat ervoor houdt, kwam Benny achter, dan is het een spiegelbeeld.
0: Ja, spiegelbeeld, moet je dus, goed kunnen lezen.
2: Ja, dus we gaan het wel even opnoemen. Als je wil appen, 06-139-28-528. Dan mag je, dan zien we het in de WhatsApp in de studio. Maar als je via TikTok wat wil appen en je denkt van nou, dat nummer, hè, dat vinden wij ook bij het WK horen. Tibut, misschien draaien we hem wel.
0: Ja, toch? Wie weet. En ik moet trouwens wel zeggen, Mike, het TikTok idee, ik vind het wel een leuk idee. Want je ziet nu van alles een beetje voorbij komen. Dat zien we anders nooit, hè?
2: Nee, ja, normaal gesproken, als we hier in de studio zitten, zien wij niet wie luisteren.
0: Nee, bij deze doe ik dan ook even de groetjes aan onze radio-collega DJ Bert.
2: Ja.
0: Die zie ik hier ook langskomen. Hey, ja. Bert.
2: Die heeft daar aardig wat tips gegeven. En ik ben er al een keer langs geweest. Hoe doe je dat met TikTok en hoe doe je dat met radio? Dus Bert, hartstikke bedankt.
0: Ja.
2: Ja.
0: En we gaan door.
2: Ja, we gaan door, zeker. Eigenlijk... Deze kondig ik niet aan. Dit is gewoon het ultieme Engelse voetballied.
0: Gewoon spelen.
3: I think it's bad news for the English game.
4: We're not creative enough. We're not positive enough.
5: It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home.
6: We'll go on getting home.

0: Three Lions 69. Even kijken hoor. Badil, Skinner en Lightning Seeds. De Lightning en de rest staat er niet meer op.
1: Nee, dat
0: kan ik niet meer opnoemen. Dat
1: deed er veel aan mee. Ja, dus, ik hoop niet dat we dit te veel gaan horen, dit WK.
0: Nee, ik hoop het ook niet. Nee. Hey, maar over voetbal, we hebben het nou al over WK, maar lokaal gebeurt er natuurlijk ook nog heel wat.
1: Ja, zeker.
0: En net als ik zeg, ik ben niet echt een voetbalfanaat, maar het is mij wel te oren gekomen dat Warfum gisteren een wedstrijd heeft gespeeld. Kun je daar wat over zeggen, Mike?
1: Dat was een promotiewedstrijd. Ze hebben een periode gewonnen. En dan moesten ze helemaal naar Anna op neutraal terrein tegen, uit mijn hoofd, Klasina Veen. En daar hebben ze gewonnen. Dus zij gaan, er zijn vijf klasses.
0: Was het niet andersom? Hoe? In Klasina Veen tegen Anna?
1: Nee, het was in Anna tegen Klasina Veen.
0: Dat zie je wel. Ik draai alles om hoor.
1: Nee, voor mij 4 of 5-1 gewonnen. Dat is echt heel knap. Dus die zitten in de vierde klasse. Nou, Buffalo hier in de buurt, die was al kampioen. Dus die gaat ook naar de vierde klasse.
0: Ja.
1: Het enige wat ik jammer vond, als ik het goed begrepen heb, Heraclida, die is gedegradeerd. Dus die gaat uit de vierde klasse naar de vijfde klasse. Dus die komen elkaar niet tegen, want anders had je een mooie derby. Ja, dan krijg je mooie wedstrijden hier in de regio.
0: Dus 4-1 geworden dus.
1: 4 of 5-1.
0: 4 of 5-1. Ja, weet je ook wie gescoord heeft dan?
1: Sil Bijsterveld, Raymond Bijsterveld, Roy Kuipers heeft gescoord. Jeroen Zwart gelijk in de eerste minuut.
0: Hoor. Oh ja, ja, dat is een goeie. Daar zit hem in de naam, hè? Dat zijn de goeie.
1: Hartstikke leuk. Ik kon er helaas niet bij, maar ik hoorde dat er twee bussen vol heen zijn gegaan.
0: Ja, ik heb ze gezien. Ze reden bij mij voor de huis langs en die bussen gingen helemaal heen en weer zo.
1: Dat moet een mooie sfeer zijn. Ik zag beelden op TikTok en Facebook hoe noem je dat, van dat gele rook. En
0: begaalsvuur en zo.
1: Voor onze regio hier in de buurt is het... Goed.
0: Dat is echt weer een happening dus.
1: Ja. Nou, dan ken je wat dat met mensen losmaakt. Hè? Dan stel je voor...
0: Als je het voetbal ziet in een goede zin van het woord, zeg maar, dan brengt je de mensen wel echt samen. En dan heb je echt wel een lekker feestje.
1: Ja, nou, en daar doen we het voor.
0: Daar doe je het voor, ja.
1: Ja, en lekker zeggen dat wij waren de beste. Dat is het leukste natuurlijk. Ja,
0: dat mag je zeggen.
1: Dat mag je 4 jaar lang doen, wereldkampioen zijn. Dus dat is
0: als je wereldkampioen bent, dan mag je dat 4 jaar lang zeggen. Ja. Wij zijn de beste.
1: Nou,
0: dus.
1: Ja, we hadden net 1990. Nou, dan gaan we naar 2002.
0: 2002?
1: Ja, want Anastasia. Boom, boom.
0: Ja, je kijkt me aan. Ja, nee, maar zoals je kijkt mij aan. En zoals je dat dan zegt, boom, boom. Dan denk ik,
1: boom, boom. Ja, nou, die Shakira, die kan wel boom, boom.
0: Ja.
1: Nou, zullen we luisteren hoe ze boom, boom doet?
0: Ja, we gaan naar de boom, boom.

0: Nou, doe maar een beetje zachtere.
1: Ja, dan ging er een ander nummer doorheen.
0: Ja, en dat nummer draait nu nog steeds.
1: Is dat zo?
0: Ja. Ik hoor hem, nog steeds.
1: Ik niet.
0: Het is wel heel apart. Hier gebeuren een paar rare dingen in de studio.
1: Ja.
0: Ja, we gaan er even uitzoeken.
1: Ja.

0: Nou, dat waren alle Engelse nummers wel eens een beetje. Ik ben er wel eens een beetje zat mee.
1: Ja.
0: Het was echt zo'n hoelijke nummer, dit. Dit zingen ze dan in Engeland. Dus ik denk, we moeten nou even voor Nederland even wat zingen.
1: Ja, dat lijkt me toch een beetje goed, ja.
0: En wie kan dat het beste?
1: Ja. Trouwens wel een raar fenomeentje net, even voor de mensen thuis.
0: Ja, wij hoorden allemaal muziek er doorheen.
1: Ja, maar dat is heel raar.
0: Ik weet niet of dat thuis ook zo was, maar we hoorden 3 nummers door elkaar heen of zoiets.
1: Ja, dat ging heel raar.
0: En
1: ja,
0: we wisten niet waar het wegkwam.
1: Nee, ja, uit de computer denk ik.
0: Ja, maar hoe dat kan. Ik heb niet op het verkeerde knopje gedrukt, jij niet. Dus,
1: aan de appjes te zien was het schijnbaar thuis niet te horen. Dus onze excuses dat het een beetje raar ging, maar hier ging het wel even een beetje
0: vreemd. Ja, maar dat moet ook een beetje chaos, toch? Dat staat
1: precies. Het
0: hoort bij ons, chaos.
1: Het staat er ook op. Commander. Allemaal chaos.
0: Ja, ja.
1: Eén boom chaos.
0: Wij zeggen dan gewoon chaos, maar eigenlijk dan is het gewoon onkunde.
1: Ja, ja,
0: we
1: zeggen
0: chaos. Chaos, dan heeft het een andere naam. Ja, toch?
1: Maar is het gewoon professioneel amateuristisch gebongel.
0: Ja, zoiets.
1: Ja, dus. Ja. En we gaan naar Nederlands, Mike.
0: Ja, dat dacht ik. Ons clubje. Hè? Gaan we doen.
1: Ja, we gaan luisteren. Ja.

0: vogels in de lucht.
1: Oh, Pet Shop Boys and Go West.
2: Ja, dat wordt aardig in stadions gezongen altijd.
1: Ja, ja, dat hoor ik ook wel eens, ja.
2: Ja. Ja. Wordt dat bij de Formule 1 ook gezongen dan?
1: Nee, dan gaan we Go Noord en Go Zuid. Go West was al bezet door de Pet Shop Boys.
2: Ja, maar heb je ook echt van die Formule 1 liedjes en zo die ze dan zingen in de...
1: Ik heb eigenlijk tijdens een race. Race. Ja, ik heb... Hoe heet dat?
2: Die Max van Max Verstappen.
1: Ja,
2: die zingen ze, ja.
1: Max Verstappen. Ja,
2: ja. Die. Maar je hoort het toch niet. Want dan komt er weer zo'n auto voorbij. Daar hoor je niks van. Denk.
1: Nee. Nou ja, dat is toch leuker dan in voetbal. In voetbal hoor je maar poef. Nou. Trap zet die bal aan. Poef. Nou, zo'n Formule 1 auto die komt voorbij. 22 stuk.
2: Ja, nou, je ziet ze niet eens.
1: Ja, maar ja, moet je goed kijken. Snel kijken.
2: Ja, snel kijken. Nou, hey, wat hebben we nog meer klaarstaan? We gaan we bijna het uur uit. Nou,
1: Seven Nations Army. Ja, het eerste uur is bijna voorbij. Sorry?
2: Seven Nations Army.
1: Seven Nations Army.
2: Dat is wel echt een voetbalnummer, toch? Niet?
1: Ja, nee. Ik denk Seven Nations Army, iets met het leger te maken of zo...
2: Nou ja, het is een elftal, is toch een beetje...
1: Ja, eigenlijk komt er wel een beetje op hetzelfde neer. Ja. Het is eigenlijk ook, hoe zeggen ze ook? Het Oranje Legioen.
2: Ja, dat bedoel ik.
1: Kijk, daar heb je
2: Wat een bruggetje.
1: Ja, dat is teken mooi. Nou, hier is hij dan. The White Stripes.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij plussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, melden de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: horen.
1: Heb weer wat bijgeleerd.
0: Hey, zo even een vraagje tussendoor. Hè? Want jij bent zo'n voetbalfanaat. Maar wat was jouw favoriete coach dan eigenlijk?
2: In voetbal?
0: Ja, in voetbal. Ja, nou, laten we het bij het Nederlands elftal houden. Ja, ja. Daar heb je wel een paar leuke gehad natuurlijk.
2: Die ik echt meegemaakt heb. Louis van Gaal. Dat vond ik echt grandioos.
0: Ja.
2: Het is wel zo'n echte oude leraar. En een beetje typisch en met interviews. En zo. Maar ik kon er wel om lachen en ik vond het wel leuk. En hij had dan natuurlijk mooie resultaten.
0: Hij had een zeker mooie resultaten. Maar eigenlijk is het er maar één coach geweest die met het Nederlands elftal ooit eens een keer ergens kampioen is geworden.
2: Dat was ik nog heel jong.
0: Ja, was je nog heel jong. We zijn 88 met Rinus Michels.
2: Ja, zeker. Ja. Ik weet nog wel de finale en waar ik het gezien heb. En dat ik het gezien heb. Maar de verdere beleving heb ik daar niet spijt. Niet zoals bij de andere WK's waar ze aan mee hebben gedaan.
0: Oké.
2: Okay. Nee, echt, Zuid-Afrika was wel echt het WK dat ik helemaal los ging.
0: Het ging helemaal uit je dak.
2: Ja. Dat was echt...
0: TV door de kamer moe en zo.
2: De hele WK alle wedstrijden gezien. En maar tegenwoordig nog meer wedstrijden. Voor mij... We hadden laatst gekeken hoeveel elftallen er nou wel meedoen. Dat is een extra...
0: Ja, zijn veel meer elftallen nu.
2: Ja. Maar voor mij was het anders 48 en nu is het 64 volgens mij.
0: Ik heb geen flauw idee. Nee, dat zou ik wel moeten zoeken. Dus.
2: Ja. Nou ja.
0: Ik durf het niet te zeggen.
2: Nee.
0: Wat ik wel kan zeggen is... Jij hebt weer wat in elkaar geknusseld.
2: Ja.
0: Deze keer heb ik er niet aan meegedaan.
2: Dan zal het nummer wel heel slecht zijn. Anders zeg je ja.
0: Nee. Deze keer komt hij echt wel volledig van jou. Hoe noemen we hem ook alweer? Ons eigen nummertje.
2: Eigen nummertje, juist. Ja. Ja, die we altijd zelf een beetje in elkaar flansen. Maar moet ik zeggen dat ik hem gemaakt heb voordat het Nederlands elftal de oefenpotje heeft gedaan die ze met 1-0 hebben verloren. Toen was ik nog een beetje in de stemming van met onze verdediging, hè, met Van Dijk in de defensie en Frenkie de Jong en Malen en Depay. We worden wereldkampioen. Ja, dus daar heb ik een nummertje een beetje op gebaseerd.
0: Wil je daar nou mee zeggen dat als je na die wedstrijd had gedaan, dat was een ander nummer geworden?
2: Ja, dan had ik meer laten hup, hollen,
0: flap, hollen, flap.
2: Ja, nou zoiets. Nou, ik ben wel van mening, je kan beter een slechte wedstrijd voor die tijd hebben dan dat met 10-0 winnen en Hosanna erin gaan en gelijk de eerste drie wedstrijden eraf liggen.
0: Ja, dat is dus wel zeker is. Ja.
2: Nou, zullen we gewoon gaan luisteren? Ik gooi hem erin.
0: Ik ben heel benieuwd hoe die geworden is.
2: Ja, en laat even weten op TikTok en op de WhatsApp.
0: Ja, of via WhatsApp. Ik kan het nummertje nog even noemen. WhatsApp 06-139-28-528. Ja, als je hem leuk vindt, laat het ons even weten via TikTok of de app.
2: Nou, komt-ie.
0: Nou.
2: En dit is een nummer waar Benny dus geen...
0: Nee, ik weet wel hoe die heet. Dit is Plastic Leeuwenbeker van Mike Dekkers.

0: Je hoort het nummertje van Mike, de plastic leeuwenbeker.
1: Je hoorde wel dat hij voor dat verloren oefenpotje was gemaakt, hè?
0: Ja, ja, ik dacht wel.
1: Nou, dan moeten ze toch kunnen winnen, maar helaas.
0: Een beetje klein accent in zijn stem, vond ik. Ja. Was het een Amerikaan of een Engelse die dit ingezongen heeft?
1: Nee.
0: Warden, we're all kampioen.
1: Ja, maar dat is gewoon Nederlands, hè? Wij praten hier gewoon plat met accent Gronings, maar dat is gewoon Nederlands.
0: Nou, maar ik vond hem wel leuk, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Ik denk dat dit misschien wat...
1: Maar die Memphis Depay vond ik eigenlijk wel zelf wel leuk verzonnen, dacht ik. Ja. Nieuwe haarstijl.
0: Ja, nee, misschien wordt dit wel een nieuwe WK-nummer, Maya.
1: Ja, misschien wel. Ja, Gerard Joling heeft een goed WK-nummer gemaakt dit jaar. Ik heb nog niet zo heel veel gehoord. Ja, er is maar één die een goed WK-nummer heeft gemaakt. André Hazes.
0: Ja, nou,
1: en Wolter Kroes, maar die was aangevraagd.
0: Ja, Wolter Kroes, ja, die kregen we ook nog af. Hè? Ja, dat is een aanvraagnummertje. Verzoekplaatje.
1: Ja, zullen we die gewoon draaien?
0: Ja, maar weet je wat we gewoon gaan doen? We gaan dat nummertje van jou gewoon opsturen naar alle radiostations hier zijn. Q-Music, 538 en zo. Ik vraag wel aan Jeroen van Enkel of die wat me kan.
1: Nou, wie
0: weet. Kijken we of we Gerard Joling kunnen verslaan met onze WK-song.
1: Dat denk ik niet. Dat denk ik niet.
0: Denk je het niet?
1: Nee, denk het niet. Ik denk dat je dan... Echt wel wat bijzonders moet hebben.
0: Doe dan maar Wolter Kroes.
1: Doen we Wolter Kroes.

0: En dat was het verzoekplaatje.
1: Ja, nou, hij deed het toch beter dan wij. Ja, ja, maar, ik vind het wel een lekker nummer. Ja,
0: ik vind het wel lekker nummer. Ja. Ja,
1: heeft hij, had hij toen, Bontekroes is toch van die gele Speedo?
0: Nee, dat is die andere.
1: Nee,
0: het is die blonde toch? Bontekroes niet.
1: Oh.
0: Nee, hoe heet hij alweer?
1: Ik weet het niet.
0: Zeg maar, ja. Als jullie het weten thuis,
1: laat even weten. Nee, maar ik dacht dat het Wolter Kroes was.
0: Nee.
1: Die andere, die met die gele Speedo, die ook voor die reclame en zo. Maar die heeft ook zoons en die zijn ook bekend.
0: Ja, die staan ook in een Speedo, geloof ik.
1: Nee, niet in Speedo.
0: Maar nee, één is een disjockey of zo.
1: Nee, die is ook zanger.
0: Ook zanger.
1: Ja, Wolter Kroes.
0: Huh? Nee, het is niet Wolter Kroes. Ik heb Wolter Kroes nog nooit in zijn gele Speedo gezien. Dat hoef ik ook niet, hoor.
1: Nou, ik weet niet. Als je het weet, wie draagt die, welke zanger is er met een gele Speedo?
0: Ja, welke zanger die draagt die gele Speedo?
1: Nou,
0: dat is een leuke vraag.
1: Ja, leuke vraag.
0: Leuke thuisvraag.
1: Omdat ik het gewoon echt niet meer weet.
0: Ja, nou, als je het weet, stuur het op de app of op een berichtje via de TikTok live. Het kan allemaal vandaag.
1: Wie draagt die gele Speedo?
0: Ja, Mike wil dat zo graag weten.
1: Ja, en als je het zegt, dan denk ik, oh ja, tuurlijk. Nou ja, oké. Gaan we verder.
0: Ja, we gaan verder. ik kijk ernaar en ik ken het nummer en ik vind het nummer ook heel leuk.
1: Ja.
0: Maar weer heb ik niet die connectie met het voetbal. Maar dat ga jij mij vertellen.
1: Ja, het wordt heel veel in stadions gebruikt. Ja,
0: ja maar ook, heeft er ook een connectie met het WK dan of zo?
1: Nee, gewoon voetbal.
0: Gewoon echt een connectie met het voetbalnummer.
1: Ja.
0: Ja. Oké, dus we hebben het over Opus, Life is Life.
1: Nee, die komt straks.
0: Oh nee, die komt straks.
1: Maar die heeft wel echt heel
0: veel met... Nee, ik zit even herkijken.
1: Life, weet je niet wat dat met voetbal te maken heeft?
0: Ja, nee. Nou, nee.
1: Life is life.
0: Ja, dat
1: is
0: nou, maar echt... dan zou ik eerder zeggen, voetbal is voetbal.
1: Als ik dat nummer hoor, dan zie ik één voetballer voor me. Dat is Maradona. Die tijdens een warming-up draaide ze dat nummer en dan stond hij hoog te houden.
0: Ja, dat was gewoon een showpikkerij van die vent.
1: Ja, maar dat is ongelooflijk wat die vent deed, joh.
0: Ja, nee, dat is wel zo. Maar hij was ook wel erg vol van zichzelf.
1: Ja, dat mag ook wel. Ja, hij was wel van meer dingen vol. Ja. Dat moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat is echt ultieme voetbalnummer voor WK's. Live is live.
0: Ja, oké. Okay. Maar ik loop dus één nummertje voor.
1: Ik moet
0: naar een groene strookje kijken.
1: Meestal loop je achter. Maar je praat er hard overheen. Maar deze keer liep je voor.
0: Ja, echt wel. Ik liep echt voor. Maar ook deze... Zie ik het niet, Mike?
1: Nee, maar dat wordt wel echt in stadions gebruikt.
0: Oké. Okay.
1: Het is niet specifiek WK... Maar dat zijn veel nummertjes die we tot nu toe gedraaid hebben.
0: Ik ben zo blij dat ik jou erbij heb als voetbalkenner.
1: Nou, ik kan wel zeggen dat het hoort erbij. We verzinnen gewoon wat. Maar deze hoort erbij. Zullen we gewoon luisteren?
0: Ja, hier komt hij aan. De Fretales.

0: Opus en Life is Life.
1: Hou je het nou weer voor je?
0: Ja, ik
1: Maradona aan
0: ja,
1: het hoog
0: houden. Ik zie hem daar alweer staan met het balletje. En dan gaat hij omhoog en dan vangt hij hem op in zijn nek.
1: Ja, en dan schiet hij hem, weet ik veel wat, bijna het stadion uit. Dan komt hij weer op zijn voet terecht.
0: Ja, dat zijn de media die dat gedaan hebben. Ja, staan bijvoorbeeld, die bal nog steeds beneden komen, geloof ik.
1: Ja, nee, maar die ving hem zelf niet meer op. Maar Maradona kon het wel, ja. Wat hebben we nog meer klaarstaan? Queen.
0: Nou ja,
1: dat is straks, als het laatste wedstrijd gespeeld is, Nederland. Er is zo'n schema, er is iemand die heeft dat voorspeld. En die heeft de laatste drie WK's voorspeld met de winnaar.
0: Ja.
1: En die heeft dit jaar voorspeld dat Nederland wereldkampioen wordt.
0: Nou, dat zou wat zijn.
1: Dat zou wat zijn. En dan volgens mij komen ze in de finale volgens hem tegen Portugal. En die winnen we. Heeft hij voorspeld. Hij heeft al drie goed. Dus waarom zou hij de vierde niet goed hebben?
0: Ja, ik hoop dat hij gelijk heeft. Dus ja. Eigenlijk hoeven we niet meer te gaan voetballen. Dus
1: nee,
0: geef ons de beker maar en dan het is klaar. Hij heeft het gezegd.
1: Weet je welk nummer we draaien dan?
0: Als we het gaan winnen.
1: Als we het gaan winnen.
0: Als we het gewonnen hebben.
1: Dan draaien we dit nummer.

0: Dat had je even niet in de gaten.
1: Nee, ik had hem niet in de gaten. Nee,
0: we waren zo met onze artistieke tekeningen bezig. Ja. Je hoorde dus Queen en We Are The Champions.
1: Ja,
0: en zoals Mike het heeft voorspeld... Of iemand anders, wij worden de kampioen en dan gaan we dit draaien.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Nee, dat was echt iemand, ja, het was ook op het nieuws. Het was iemand die had dat al 3 keer goed gespeeld. En nou, Nederland, ja, echt waar, gaat gebeuren.
0: Nou ja, ik hoop het. Ja, dus ik ook. We worden weer de kampioen.
1: Ja, nee, ik vind het een leuk nummer van Queen.
0: Was het, we spelen in Amerika, maar we zijn een keer vaker in Amerika geweest. Dus toen zijn we toch ook heel ver gekomen.
1: Ja, welk jaar was dat?
0: Heel lang geleden.
1: Ja, dat weet ik wel. Maar dat is het vervelende, dat het in Amerika is. Voor mij de eerste wedstrijd tegen Japan is wel een redelijke tijd, 9 uur of zo. Ja. Dat is ook voor mij de laatste wedstrijd, weet ik niet tegen wie dat is, Tunesië denk ik. Maar dat is 1 uur of 2 uur 's nachts.
0: Ja, het is allemaal 's nachts, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is wel jammer, ja. Nou kunnen we gelukkig een beetje terugkijken met de televisie van tegenwoordig. Maar is het natuurlijk niet zo leuk, want dan hoor je de uitslag al. Of
1: ja, dat.
0: Is er alweer een beetje verpest. Dus je bent eigenlijk min of meer een beetje verplicht om er nachtwerk van te maken. Ja. Om die wedstrijden te zien.
1: Ik weet niet hoe dat verder is. Kijk, in die pool dan heb je dus 1 wedstrijd die heel laat is. Maar of dat verderop ook zo is, dat weet ik dus niet. Dat hoop ik niet. Niet dat je straks naar de kwartfinale of de finale om 2 uur 's nachts moet gaan zitten kijken of zoiets.
0: Nou ja, mochten wij in de finale zitten,
1: zijn,
0: ja,
1: dat is niet het probleem.
0: Dan zitten wij er wel voor de buis natuurlijk.
1: Ja, eerst even Turkije doen.
0: Ja, eerst even een beetje voorslapen.
1: Een beetje voorslapen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik zie het al voor me. Nou, wordt wat.
0: Hé, hey, de volgende, die vind ik wel heel leuk. Ook om te zien trouwens. We are one.
1: Leuk om
0: ik wou
1: te
0: zeggen,
1: zien.
0: We are the one.
1: Die
0: we
1: die
0: are
1: leuk
0: one.
1: Om te zien?
0: Sorry, nee, die andere.
1: Maar daarom zit je al aan, man. Dat je Pitbull.
0: Ja, je ziet
1: wel
0: een beetje. Je hebt wel een beetje Pitbull kapsel.
1: Ik heb wel hetzelfde kapsel als Pitbull.
0: Zie, je hebt een beetje Maradona trekjes, jij, hè?
1: Wat dan?
0: Je een beetje vol van je.
1: Nee, jij zegt dat jij Pitbull leuk vindt.
0: Nee,
1: om te zien.
0: Nee. Jij draait er helemaal weer om. Jij draait er helemaal weer om, Mike.
1: Nee,
0: het gaat mij meer om.
1: Ik snap hem. Jennifer Lopez. Ja, dat is zeker leuk. Die is al ook van jouw leeftijd een beetje. Ja, die is al bijna 60, toch? Of niet?
0: Nou, als dat zo is, dan ziet ze er verdomd goed uit. Net als ik.
1: Hoe oud is ze echt?
0: Ik heb geen idee.
1: Nee. Nou, nee. Wie weet het, laat het weten. Want ik weet nog steeds niet wie die nou die gele speedo draagt.
0: Nee, maar dat geen antwoord.
1: Voor mij is het Wolter Kroes.
0: Nee, ja. Ik zoek het zelf zo wel even op,
1: ja,
0: denk
1: dan
0: ik.
1: Ja, gaan we dat doen.
0: Of er moet nog iemand zijn die er antwoorden bij heeft. Hè?
1: Ja,
0: dan kun je
1: en hoe oud Jennifer Lopez is.
0: Ja, dus de gele speedo en hoe oud is Jennifer Lopez.
1: Nou, normaal zoek ik dat op in een telefoon, maar die gebruiken we nou voor TikTok Live. Dus daar kan ik nou niet op zoeken.
0: Ja, nee, ik
1: schrikken de mensen thuis omdat het iedere keer zo mijn gezicht zo dichtbij komt.
0: we gaan even kijken. Goed, dit is Pitbull, We Are The One met Jennifer Lopez.

0: Dat was Pitbull.
1: Ja, ja. Nou, wat was mijn vraag nou? Van wie draagt die gele Speedo?
2: Ja, nou, we hebben aanwoord gekregen.
1: Dat is, ik dacht Wolter Kroes, maar dat blijkt dus iemand anders te zijn.
2: Het is Dries Roelvink.
1: Ja, klopt. Ja, ja, nou weet ik het weer. Ja, met zijn zoons, die zijn ook bekend. Eén is laatst nog aan het boksen enzovoort.
2: Ja, ja, boksen?
1: Ja, ja, boksen. Dat deed hij ook. Ging niet zo heel goed, maar dat deed hij. En
2: was niet tegen Rico of zo?
1: Nee, het was wel tegen zo'n K1.
2: Ja?
1: Ja, dat was wel leuk. Dat is al een tijdje geleden. Dat was wel leuk.
2: Ah, nou, dat heb je wel even als je dat doet.
1: Zeker. Maar hij is ook wel sportief. En ik zei dat Jennifer Lopez van jouw leeftijd was, maar ze is een stuk jonger. Stuk jonger. Nou, jongen, jongen.
2: Nou, bedankt. Hè.
1: 56 nee, is ze.
2: Nou, ze is dus bijna van mijn leeftijd. Ik ben jonger.
1: Ben jij jong, hè?
2: Nee, ik ben echt jong.
1: Dat zou je niet zeggen.
2: Nee, hè? Nou, Mike.
1: Nou, we gaan naar het volgende nummer.
2: Hey, je kijkt naar de verkeerde rimpels.
1: Ja, naar het volgende nummer. En het volgende nummer, Tubhumping.
2: Hoe zeg je
1: dat? Tubhumping.
2: Tubhumping.
1: Ja, hoe noem je dat dan?
2: Ja, nee, jij zegt het zo leuk.
1: Ja.
2: Tubhumping.
1: Ja, nou ja, ik ben gewoon Nederlands.
2: Wat springen betekent dat?
1: Ja, dat denk ik.
2: Ik weet het niet.
1: Ja, ik weet het ook niet. Maar ik ken dat nummer heel goed, omdat ik die... ik denk dat ik er wel... Als ik dat maar uitreken, ik denk wel 80 uur naar geluisterd heb. Naar datzelfde nummer.
2: Achter elkaar?
1: Nou, nee.
2: Oh.
1: Elke dag wat. Maar dat komt omdat ik verslaafd was aan een voetbalspelletje.
2: Ja, we moeten de microfoon staan er ook een beetje smeren mee, hoor dat?
1: Ja. Ja, dat doet ze. Maar die microfoons die passen zich aan degene die erachter staat. Die wij loopt nog heel soepel.
2: Ik doe even jouw microfoon even uit. Zo, zo, zeg het maar mee. Nou.
1: Zullen we gewoon luisteren?
2: Doe maar.

0: You Never Walk Alone.
1: Nee. Dus voor mij is dat een beetje van Liverpool voetbalclub.
0: Ja, geloof ik
1: ja,
0: ook.
1: Ja, ja. Ja, toch? Nog meer, hè? Zijn er nog meer clubs?
0: Maar, ja, ja, ja. Wie doet het ook?
1: Nee.
0: Bij Feyenoord zingen ze het ook toch?
1: Ja. Ja.
0: En wat is een zucht, Mike?
1: Ik denk wel, dat komt gelijk bij je op.
0: Nee, ja. Ja.
1: Beste club van Nederland, toch?
0: Wie? Wat?
1: Hè? Nee, ik zeg niks. Ik heb geen mening. Ik heb geen mening over het al. Nee.
0: Wat zeg je nou? Beste club van Cambuur?
1: Ja, dus. Nee, You Never Walk Alone. Geweldig. Ja. Lekker nummer. Nou, wat hebben we nog meer klaarstaan?
0: Nou, we hebben niet zoveel meer. Als het goed is, we hebben nog 10 minuutjes, 9 minuutjes. We hebben nog 3 op het programma. En de volgende is Blur.
1: Hun tweede nummer.
0: Ja, Song 2.
1: Ja, het nummer heet Song 2, ja. Ja, je moest even nadenken, hè? Ik hoorde het gewoon ratelen. Ik denk, wat heeft hij het nou weer over?
0: Ja, dat komt bij jou ook helemaal uit het niets.
1: Ja. Nee, gooi hem erin, zou ik zeggen.
0: Hier is Blur.

0: Nou, het tweede liedje van jou, Mike.
1: Nee, het tweede liedje van Blur. Nee, maar dit nummer wordt echt gebruikt als score, hè? Vaak in stadions.
0: Is dat zo?
1: Woehoe!
0: Oh.
1: Snap je?
0: Daarom doe jij dat elke keer.
1: Ja, ja, ja, zeker. Ik score nogal wat.
0: Ja, ja, ik score nogal wat, ja.
1: Ja, nee. Nou ja, we zijn er al bijna doorheen.
0: Ga je vanavond ook nog scoren?
1: Nee, ik moet nog even werken.
0: Oh, dus er wordt niet gescoord vanavond?
1: Nee, nee, nee. Er is iemand ook...
0: Een gelijkspelletje?
1: Nee, er is iemand die is morgen niet op het werk. Want die is een avondje naar Graspop geweest, iemand.
0: Oh.
1: En die is onderuit gegaan met de fiets. Ja, dus ik moet vanavond nog even werken. Dus alvast een beetje voorbereiden.
0: Ah.
1: Dat vangen we zo op, joh. Niemand is onvervangbaar.
0: Even voor de goede orde. Dus iemand is gisteren naar Graspop geweest.
1: Mm-hmm.
0: En die is naar huis gefietst. En die is onderuit gegaan.
1: Ja.
0: En we gaan niet zeggen wie.
1: Nee,
0: ik weet het ook niet.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar
1: nee.
0: ik denk... Ik stond er gisteravond ook bij Graspop.
1: En je dochter op te halen, denk ik.
0: Ja, precies. Ja. En dan zie je daar wat staan met de auto. En je ziet al die mensen weggaan. Maar ik denk dat er wel meer met de fiets onderuit zijn gegaan.
1: Ja, maar ik hoorde ook dat er grind op de fietspijlen lag of zo. Over het asfalt.
0: Ja, natuurlijk. Dat excuus zou ik ook gebruiken. Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: nou ja, kan gebeuren. Kan gebeuren.
0: En er hangt een poestak over. Weet ik veel. Er viel een tak van de boom af.
1: Ja, kan allemaal gebeuren.
0: Ja.
1: Laat het daar maar op bouwen. Laatste nummertje.
0: Ja.
1: Whitney Houston. En dan denk je, Whitney Houston, wat heeft dat nou met voetbal te maken?
0: En dat ga jij vertellen.
1: Nou, die zingt over one moment in time. En dat kan gebeuren natuurlijk. Dat ene moment dat je daarvoor die... Dan stel je voor, Rob had toen in die finale...
2: Ja, ga door.
1: Ja, ja, ja, ja, je zit aan knopjes.
0: Ja.
1: Die had op het moment dat hij bij de keeper van Spanje was... hoe heet hij nou? Maakt toch niet uit.
0: Ja. En, Hans van Breukelen.
1: Nee, nou. Nee, bij de tegenstander. Oh. Bij Spanje. En had hem er net langs geschoten. Net niet. Want hij kwam tegen de knie van de... Of tegen het been van de keeper. En dan was erin gegaan. Dan waren we wereldkampioen geweest.
0: Aha.
1: Dus het gaat om dat... Zij zingt over dat ene momentje in tijd. Dan gaan we ermee uit.
0: Dit was Commander.
1: Tot volgende week.

0: Ted. Wie Van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

mij hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het.

Ja, jij geeft de hel weg. Dankjewel, ver. Rot lekker op. Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft door Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

Wanneer de zee koppig breekt ten hoge duin. Een witte vlok moet oinsloon op de kruin. Wanneer barse flauwt, beukt op basalt. En over dik en duin, grieze nevel valt. Wanneer bij eb het strand met al zijn pien. Naar de wessen wient, giert van vernien. Den vecht mijn land, mijn hoge land. Wanneer regen doolt op stroot, plein en zeggen, op dak en toonspits van hemelhoge kerken, zing in het vlakke land het hoogste luid. Wanneer onder wolken mensen kleiner worden, wanneer doom tot regelmoord wordt. En bolle oostenwind klaart nog vlakke sloot. Den wacht mijn land, mijn hoge land. Wanneer de lucht vlak boven het wordt gescheerd. Wanneer de lucht ons nederigheid leert. Wanneer de lucht gries als een doof is. Wanneer de lucht vol als kleigrond is. Wanneer noordenwind de vlakte duilt. Wanneer noordenwind in een odem gaat. Den krookt mijn land.

wat blinkt in zijn licht om en om. En elke mooie vrouw verleidelijk in zijn marpon. Wanneer de eerste spin zijn veul weeft, het veld in zomer in het zonlicht beeft. Wanneer zuidenwind bliet waait door het groen, wanneer zuidenwind bliet jakkert over loon.

0: het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Dit is verhaal van een student, dat was een hele knappe vent en hij studeerde dag en nacht voor zijn tentamens. Maar zijn visie werd gewijzigd en vanaf die dag hield hij zich bezig met het bestuderen van de dames. Hij bracht zijn studie in praktijk en om zijn kennis te verrijken ging hij samen wonen met een mooie slanke dame. Maar ze kregen ruzie en daarom maakt hij nu studie van de alcoholhoudende dranken. Jot ging verkeerd met de student en hij besteedde al zijn centen aan de alcoholbevattende flessen. Eerst was bier en toen met sherry en toen werd het gat verderen, jegermeister en nou zoek de bessen. Wodka en gin, hij gooit er alles in, Schotse whisky, brandy, steer, nee en ever. Boomsma, zonema, hoog ook boom en planting, ga de arme jong, hij kreeg het aan zijn lever. Kijk daar die slappe tieners, als dat niet rode Rinus, die was toch in het verleden veel gezonder. Gezien dat die verliet hem, ja ze liet hem zomaar schieten, nou en toen begon voor Rinus het gedonder. Eerst dronk hij nog zijn bier, alleen voor het vertier, maar langzaamaan werd het te chronisch drinken. Nu kan hij het niet buiten, nee de drank is niet te stuiten, rode Rinus kan slechts in gedachten zinken. Hey, stomme oliebol.

Ik woonde samen met Gesina, ik bereed een Ford Cortina en we waren met z'n drietjes heel gelukkig. Maar op een zeker ogenblik zag ik dat zij geen enkele kick gaf en ik zei, Gesina, wat doe je toch nukkig? Je bent de laatste tijd zo stil en elke keer als ik wat wil, dan zeg je steeds, nee sorry Dinus, ik heb hoofdpijn. En laatst vroeg ik je, hey mijn duifje, ga je mee naar Pees en Fuifje? En jij zei niet zo dat ik dacht, god zou ze doof zijn. Toen ik dit tegen haar vertelde, was de eerste die ze belde, uiteraard die domme zus van haar, die Jetje. Ik dacht meteen, poepoe die durft, want aan dat mens heb ik de schurft en ook die man van haar geloof me, dat is geen pretje. En toen ze die dus had gebeld, was ook een taxi snel besteld en daarna pakte mijn Gesina al haar spullen. En ook mocht ik haar niet meer kussen, om de boel nog wat te sussen, zodat ik hier maar weer opnieuw mijn glas laat vullen.

0: mond vol. Ach, luister naar ons, lieve mensen. Dit zou u toch niemand wensen. Tracht deze spook toch uit uw leven te verdrijven.
1: Word toch niet zo'n quasimodo.
0: Of zo'n uitgestorven dodo. Maar probeer toch uit zijn houtgreep weg te blijven. Het leven is toch best wat waard en het is mooi op

moeten naar het droom gehad.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Snoot met mijn kop omhoog. Je kan niet fokken met mijn brood, want dat wordt je dood. Hou die cirkel van je klein en dan word je groot. Jongens zijn vandaag de shit, maar gaan toch weer broke. Ik heb nog steeds mijn eer, want die fokt de show. Je wordt er niet gebokst, maar je wordt gestoot. Spijt van velen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch Expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: nummer 1. Technisch expert
0: Omroep het Hoge Land.

Het bedaalt me soms om fotogon, nog meesten die nooit leven. Ze zitten in glozen luchtkasteelden en nemen me in ploot van geven. Dan draai ik me om en sloed ik dogen, en als ik dan even wacht,

in het was nooit gelopen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt.